0: Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

voor Velsen, met IJmuiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger, met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: zoals op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: een nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 36.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: een nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Heimond 360.
4: De

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rijnmond 360.
1: Laat me niet alleen. Toe vergeet de strijd. Toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd. Vol met misverstand. Ach, vergeet hem. Het was verspeelde tijd. Hoe vaak hebben wij niet met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in stof van de wegen, de parels van regen, de parels van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jou licht en lust, goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde woont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een koning die stierf uit nostalgie. Hunkerend naar jou. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen.

Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen kijken hoe je lacht, horen hoe je praat, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer. Ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Ja.
2: Zet die plaat af.
1: Dat kan niet.
2: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit.
9: tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: De ochtendmix. Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
3: Rosetta. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture, the picker, the picture of the fingers going. Okay.

0: Een goedemorgen.
1: Nou, dat zijn er wel vier.
2: Ja, dat zijn er al vier.
3: Nee, hoor, drie, ik heb nog niks gezegd.
0: Ja, nu wel. Ja. Behalve Theo, die is druk bezig zijn koffer in te pakken.
1: Ja.
0: Voor een reisje naar, hoe heet die, Plofkip geloof ik, hè, in Bulgarije. Plofdif.
1: Plofdif.
0: Maar goed, het is een vaste stekkie. Ik weet niet hoe warm het daar is, maar goed.
2: Het zal wel lekker warm zijn.
0: Ja. Hij heeft een nummertje aangevraagd, maar dat doen we in
3: Wat
0: tweede uur.
3: Wat heeft hij aangevraagd?
0: Ik zeg het weer, hè. Oh. Hij heeft een plaatje aangevraagd. Ja, maar het zijn geen plaatjes meer.
3: Het is een nummer.
0: Telefoonnummer.
2: Ja.
0: Een huisnummer.
3: Oh, telefoonnummer.
2: Of een machinenummer.
0: Oh, telefoonnummer.
2: Telefoonnummer. Ja. 085 2020 300 kunt u bellen voor een verzoekplaatje.
3: En anders het oude nummer 0251254958. Zo is dat.
0: Zo is dat.
2: Gewoon even lekker bellen voor een leuk verzoekplaatje.
3: Zorg maar dat we de hele twee uur vol zitten.
0: En misschien voor de mensen die luisteren en bezig zijn met de vissenloop of de vissenrun. Dus dit weekend in Amuiden.
2: Dus dit weekend.
0: Dit weekend wordt er heel druk gewandeld en gelopen en gerend.
3: Iemand heeft een blaadje bij mij weggehaald.
0: Oh. Die krijg je zo.
3: Okay,
0: maar,
3: nee, dat vind ik goed dat je dat zo krijgt. Want anders dan ben ik het weer kwijt. Er staat namelijk wat op.
0: Okay.
3: U kunt vandaag naar Chateau Marquette. Heemskerk barbecued. En daar staat ook collega Hans Jansen met lekkere dingen. Met hamburgers en zo.
0: Oké. Ja.
1: Alleen met Ona, niet op de radio.
3: Nee, niet op de radio.
0: Ik ruik niks.
2: Nee, voor een lekker biertje, denk ik.
0: Het is een druk weekend zo.
3: Ja.
2: Dat is te doen.
3: Ja, op het Nieleplein is een basketbaltoernooi vandaag. Dat is er ook. Daar gaan we het direct ook nog even over hebben. En verder hebben we natuurlijk heel veel muziek. En toen ik binnenkwam, zei ik tegen Marlene, noem eens een jaartal.
0: 1988.
3: En toen zei ze 1988. Ja. Dus dan ga je zoeken naar 1988. De top 100 in Engeland. En dan zei ze een nummer.
0: 7.
3: En als je die opzoekt, dan krijg je dit.

0: Een lekker nummer van Bob Seger en de Silver Bullet Band. Je blijft nog steeds hetzelfde, gelukkig, still the same.
1: Ja, en de verzoekjes komen alweer binnen. Bij de volgende moest ik nog even een kleine anekdote erbij vertellen. John Doesburg die belde. Ik heb jarenlang les gegeven op het Berlin College. En ik heb zijn dochter in de klas gehad. En Marissa, en die kwam thuis en die zei... ik heb nou toch een leuke leraar. Dat was ik dan. En in een klas met allemaal Rolling Stones posters.
2: Wow.
1: En zegt John tegen mij, en toen was ik mijn Stones platen kwijt. Want die nam ze mee naar boven. Ja. Dus, ja. Wil je een plaat voor me draaien van de Rolling Stones?
0: Leuk.
1: Voor John en voor Mariska, hier is Heart of Stone.

0: Nou, er zal ongetwijfeld een stukje pauze in zitten. Maar ik hoop dat we weer terug zijn. We hadden een klein technisch probleem. Is opgelost via de... Via de computer.
1: Ja, het is uiteindelijk opgelost.
0: Dus we zijn er weer als het goed is.
2: Ja, weer een herstartje. Ja.
0: Dus nou kan niet.
1: Dan gaan we verder met een nummer uit 1979. En we zijn weer samen. Dus Reunited.
0: Van?
1: Pitches and Herb.

0: Heerlijk rustgevend nummer. Van de Beach Boys. Het heet Caroline No. Maar oorspronkelijk was het geschreven als Carol I Know. En dat was eigenlijk geïnspireerd op een vorige vriendinnetje die Carol heette. Carol I Know. Maar ja, dat is veranderd in Caroline No.
1: Van Brian Wilson?
0: Ja. Juist.
2: Ja, want ik weet er niks van.
1: Hij weet er niks van. Nee. Mij niet bekend.
2: Nee, terwijl ik ook Carol heet.
3: Ja. Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
4: Ja, en vandaag gaan we het hebben over eten. Dus plaatjes met eten erin. We hebben Pizzalied van André van Duin. En daarna hebben we Max Wojski. Die ken jij wel?
2: Ja, die ken ik wel. Ja. Dat is dus familie. Ja.
4: BB met R.
2: Oh, dat is mijn opa. Ja.
4: En we eindigen met Dr. Anders P. Knolraap en lof, schorseneren en
2: prei.
4: En daarvoor zit iets wat oudere luisteraars ongetwijfeld nog zullen weten, maar dat is een verrassing. Dus blijf luisteren.

Vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kip iets ei. Maar wat je bij me eet.

0: zitten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik houd niet van kalkoen en wil ook geen kievits ei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei.
1: B, B met R, dat is bij.

En thans, broeders en zusters, willen wij gezamenlijk zingen dat heerlijke lied. Knol, raap en lof, schorsen heren en prei, op bladzijde 85 van onze bundel.

0: Ja, dat was hem. Met Rondje Hollands voor vandaag. Met eten en ja, tja-tja-tja. Ja, wat zullen we eten? Kenden we het nog, jongens?
1: Ja, dat kwam bij mij wel bekend voor.
0: Ja, dat was s'morgens.
2: Ja, van de groenteman. Ja.
0: De groenteman. En die kwam dan met een recept.
2: De groenteman.
0: En dan begon ze, hè? Truusje Koopmans. Was
2: Truusje Koopmans.
0: Goedemorgen, groenteman. Goedemorgen, mevrouw. En wat kunt u vandaag voor mij aanraden? Nou, en dan was het
2: bloemkool
0: met een papje, bijvoorbeeld.
2: Al heel ecologisch bezig.
0: Ja, en dan kreeg je een recept of in ieder geval iets voor. Een idee voor de huisvrouw. En dat was ook in die tijd was ochtendgymnastiek. Ken je dat?
2: Ja,
0: goedemorgen dames, ligt u alle klaar?
2: Ja.
0: Ja, die.
2: En de waterhoogtes.
0: De waterstanden van de hele morgen.
2: Ja.
0: Graven beneden de sluis.
2: Graven beneden sluis.
0: Ja. Min 1.
2: Ja, min 1.
1: Ja.
2: Nul.
0: Ja, nul. Maar dat was zondags. Dat was
2: een nul. Nul.
0: Frits van Turen.
2: Frits van Turen.
1: Dat is slim, maar.
0: Ik zal eens kijken of ik een stukje waterstanden kan vinden.
1: Ja.
0: Voor altijd zeker.
1: Maar in de waterstanden komt het ook voor. Die nul en min 2.
2: Ja.
3: Over de historie gesproken. Ik zag gisteren op tv iets voorbij komen dat je een speciaal net hebt van NPO. En dan kan je hele oude de schatkamer.
1: Ja.
3: En dan kan je gewoon echt alles wat gewoon oude meuk
2: is. Wat nog bewaard is. Wat bewaard is. Q&Q zag ik
3: voorbij
2: komen. Ja.
3: Oh, daar kijk ik naar. Ja. Maar daar word je toch blij van?
2: Ja, daar word je heel blij van.
3: Ja.
2: Ja.
0: Ja, het is wel jammer dat in de afgelopen 20, 30 jaar heel veel op DVD en zo is uitgebracht. Dus heel veel dingen. Ik bedoel, Swiebertje. Al die dingen die van Swiebertje nog zijn. Dat is allemaal op DVD uitgebracht. Ja. Dus mensen die het echt willen hebben, die hebben dat wel.
2: Ja.
0: Maar wat dus leuk is, is dat inderdaad het Instituut voor Beeld en Geluid, dat die ook zijn. Dan moet je even naar de website en dan kun je ook.
2: Gedigitaliseerd
0: daar,
2: heeft.
0: Kun je daar zoeken? Ja. Nee, niet gedigitaliseerd. Je kan het opzoeken. Je kan het opvragen.
1: Ja, ja. Ja, je kan alles ook doorvragen.
2: Ja. Ja.
0: En mijn vader is ooit eens een keer kandidaat geweest bij Wie van de Drie.
2: Oké.
0: Okay. Heel lang geleden. Was nog in zwart-wit met die Belg Nant Baart als presentator.
2: Oh, ja.
0: Ik weet niet of dat bewaard gebleven is. Maar ik kan het nu in ieder geval gaan zoeken.
2: Mijn moeder heeft ooit een van de acht gewonnen.
0: Oh?
2: Ja. En zoals dat was ook heel leuk. Een van de acht.
3: Dennis Bouwman.
2: Van Mies Bouwman, ja.
3: Met die
2: lopende band. Ze zat achter de lopende band.
3: Oh, dat vond ik zo leuk.
2: Ging het luikje open en toen keek ze eigenlijk. Maar toen ging het luikje weer dicht.
3: Gaan we terugkijken.
1: Dat soort programma's zijn er eigenlijk niet meer. Avondvullend, gewoon, het was alles in één.
0: Ja.
1: Het was een quiz. En,
2: met live orkest.
1: Een live orkest.
0: Ja. Nou, het werd te duur, hè?
2: Ja.
0: Net als Songfestival ook geen orkest meer heeft. Dat, nou is dat misschien niet meer van deze tijd, omdat er andere muziek gemaakt wordt. Maar desalniettemin, er is heel veel wegbezuinigd van het feit dat het duur is. Kijk maar naar quizprogramma's. Ze krijgen wel een hoop geld, 20.000 euro. Maar je krijgt dat niet elke week. Hè? Dat 1 tegen 100 bijvoorbeeld, daar zitten 100 mensen.
2: Ja.
0: En één keer in de zoveel weken winter is iemand wat.
2: Ja.
0: Maar er zijn geen. Ze hoeven alleen maar Caroline Tensen te betalen.
2: Ja.
0: En nou werkt hij ook niet voor het minimumloon. Nee, maar het is wel zo. Alle dure programma's. Heel veel dure programma's bestaan niet meer.
2: Nee.
0: Maar goed.
1: Ja. Ja.
0: We gaan naar Engeland.
2: We gaan naar Engeland.
1: Ja, we gaan naar Engeland, Eigenlijk heel wat anders. The Who, met hun eerste single, I Can't Explain, 1965.

0: Ja, als ik dit nummer hoor in de auto, dan ga ik vaak te hard rijden. Als en ik denk heel vaak aan jullie, met de katten.
1: Oh, de katten. Ja, dat zijn ook coole katten.
2: Coole katten,
1: coole katten, ja.
0: Ja, en dan denk ik, ja, als ze maar niet squeezen.
1: Nou, ze squeezen elkaar af en toe.
0: Ja, maar ik vind het ook zo mooi, want in dat nummer hoor je ook die katten. Ze maken met hun muziek maken ze het kattengeluid. Ja. Dat is echt geweldig.
2: Ja, dat is wel geweldig. Ja. Ja.
1: Gaan we door naar...
2: Ja.
1: Verzoeknummers.
3: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
1: Verzoekplaat. Ja.
2: Nee, nummers mag, hè?
0: Ja, verzoekplaat.
1: Oké, verzoeknummer.
2: Alleen je mag het verkleinwoord moet je gewoon niet doen.
1: Nee, oh nee. Dat, ja, nummer. Nee. Nummer. Ja, dat, met het verkleinwoord is denk ik ook iets aanmuidends. Ik weet het niet. Of ik heb er last van. Sorry.
2: Ik denk dat jij er last van
1: hebt. Ik heb last
0: van. Of zijn er meer dan twee? Ja.
1: Maar goed, we gaan door. Erik heeft een disco-nummer aangevraagd. En wij gaan voor hem draaien straks You Can Ring My Bell van Anita Ward. Daarna gaan we luisteren naar... dus een nummer aangevraagd door Ria Wolken. Koelman. En het is ook een klein verhaal aan vast. Want zij was op vakantie in Oostenrijk in 1970. 20 jaar. En een leuke jongen die een beetje leek op Pieter Maffay. Die vroeg haar ten dans. En toen draaide ze ook het nummer Do van Pieter Maffay. Maar we gaan eerst luisteren naar You Can Ring My Bell voor Erik.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

seconden. Dit is de Ochtendmix voor de gehele IJmond.

0: Daar waren we weer.
1: Goedemiddag.
2: Twee uur.
0: Goeie,
1: we zijn vergeten koffie te halen, jongens. Ja, we zaten zo gezellig te kletsen.
0: Ja. Tweede uur.
2: Tweede uur.
1: Dus. En ja, ik heb iemand aan de telefoon die hoort dubbele muziek. Maar is
2: nu
1: dat verholpen nu niet meer?
2: Ja, verholpen.
1: Oké, als het goed is...
0: Dus twee keer rollende stoom.
1: Ja, oké. Okay. Dank voor je belletje.
2: De echo, hè?
0: De echo.
1: Ja, ik ben blij dat, dat wij inderdaad geïnformeerd worden. Ja.
0: Het is wel heel veel Rolling Stones vanmorgen.
1: Het rolt maar door.
0: Het rolt door.
2: Ja. Ja. En na deze openingstune van het tweede uur... gaan wij verder met...
3: Nou, dat is volgens mij David Bowie met Life on Mars. Ja, een nummer met een sterke relatie heeft met Kom Habitute en My Way van Frank Sinatra. We gaan het even luisteren. Het komt van de plaat Hunky Dory uit 1973.

0: Nou.
1: Dat wil binnen de
2: wel onsterfelijk geworden, hè, die man?
1: Ja. Met die bon.
2: Wat zeg jij?
3: Hoe bedoel je hier?
2: Nee, gewoon, überhaupt. Buddy Holly, de inspirator voor heel veel popmuzikanten.
0: Ja. Ja, en hij was al heel vroeg bezig. In 1957.
2: Ja.
0: Ja.
2: En
0: maar
2: veel later kon hij niet meer bezig zijn.
0: Nee. Maar goed, en die aha op de achtergrond, dat waren de Crickets. Want toen heette hij nog Buddy Holly en de Crickets.
1: Wat leuk.
2: Ja, dat was nooit helemaal duidelijk met hem. Hij nam platen op als Buddy Holly. Ze namen platen op als The Crickets. En ze namen platen op als Buddy Holly en de Crickets.
0: Ja. Ja. Ja. I don't know.
4: Ik denk dat het met de samenzang te maken had.
2: Ik denk het ook. De Beatles hebben trouwens, heet The Beatles vanwege Buddy Holly en de Crickets.
0: Oh!
2: Ja. Omdat de Beatles, B-E-E-T-L-E-S, dat zijn kevers. Crickets zijn ook insecten.
0: Krekels.
2: Dus en toen hebben ze die van dubbel E, hebben ze E-A gemaakt vanwege de beat die ze dan in hun nummers hadden. Zo is dat ontstaan.
0: Oh, wat gaaf. Ja, ik wist al dat het van de kevertjes kwam. Ja. Maar van die A-E-A.
2: Ze heette eerst de Silver Beatles. Long John Silver en de heb ik ook nog, dat was dan John Lennon, want dat was degene die echt als oorsprong Beatle op. Hij had een hoe heet dat? Een skiffelgroepje. En daar kwam Paul McCartney bij, die haalde George Harrison erbij. De Quarrymen heette dat.
4: Dat waren twee vrienden.
2: Ja.
4: Ja.
2: En toen werd het Long John Silver en Hupplepup en de Quarrymen geloof. En toen werd het de Silver Beatles en uiteindelijk is het de Beatles geworden.
0: En hoe noemde je dat nou, zo'n band?
2: Skiffel.
0: Skiffel, wat is dat?
4: Voor de beat was de Skiffel.
2: Ja, Skiffel is gegroeid uit de Dixieland. In de jaren begin jaren 50 was de Dixieland heel populair. Dat zijn van die blazen dingen. Hè? Dus klarinet, trompet, trombone, dat soort banjo.
4: Dixieland eigenlijk, meerachtig. En de folk ook.
2: En dat komt weer uit het zuiden van Amerika, Dixie. En toen zijn een aantal mensen zich af gaan scheiden daarvan. Onder andere de late great Lonnie Donegan. En die hebben eigenlijk laten zien en mogelijk gemaakt dat je met weinig middelen toch muziek kon maken. Dus ze hadden een gitaar, een banjo en een, dat noemden ze dan een stand-up bass. Maar dat was eigenlijk een grote kartonnen doos met een bezemsteel en een touw. En als je aan dat touw ging trekken, dan werd de toon die via die doos werd weergegeven, werd hoger of lager. Dus met heel weinig middelen kon je muziek maken en dat is skiffle geworden.
0: Heb je daar nog iets van dat je straks kan laten horen?
2: Ja hoor.
0: Ja. Leuk.
2: Ja.
0: Ja, doe maar.
1: Nou, we gaan verder met Kajak. Phantom of the Night van hetzelfde album. Ook Phantom of the Night. En het was dus Ton Scherpenzeel met zijn broer Peter. Die toen begonnen. Ze deden eerst het licht bij Kajak. En toen gingen er twee mensen weg. En toen kwamen zij.
0: Ja, bijzonder hoe dat gaat.
1: Ja.
2: Wie deed het licht uit dan?
1: Ja, die andere twee.

0: Nou is die skiffle, die heeft jarenlang doorgedruppeld. Die is op een gegeven moment op straat terechtgekomen. Daar kregen van die one-man bands. De Rosie, ken je die nog? Rosie. En je had in Bath had je een formatie die heette Fat Bollard. En die schopte tegen van alles op van de maatschappij. En die speelde nu echt met zo'n kagonnetje, een gitaartje. En met zo'n grote doos bas. Zeepkistbas noemden ze dat, geloof ik.
1: Zeepkistbas. Ja. Met één snaar.
0: Dat is gewoon een stuk touw.
2: Ja.
0: En ik heb de video hier ook, dus als je wilt komen kijken, dan kan dat. Maar ik zal je even een stukje laten horen. Want wat zij doen namelijk is tegen die establishment schoppen. Maar dat doen ze dus als voortvloeisel uit die skiffle. En dat klinkt zo.

0: En dat speelde dus live op Bath. En als je ze ziet, joh, het is ook echt... nee, maar het is heel goed. Overigens, voordat we met de verzoekplaten verder gaan... vandaag is het Basketball Street Event. U kunt daar meer over vinden op de website basketballstreetevent.nl. Het is op het Nieleplein in Heemskerk. Het is de 10e editie. Het is prachtig weer. Er wordt gebasketbald. Daar kunt u heen. Dus reeds... Ja?
1: Ja, mag ik het aanvullen met een happening op 6 juni?
0: Ja.
1: Bij de brandweer?
0: Ja, dat is volgende week zaterdag.
1: Ja, open dag. Kazerne van Heemskerk op de Cornelis Groenlandstraat 48. En van 10 tot 4 is Eimond 360 daar ook aanwezig.
0: Ja.
1: En DJ's draaien leuke muziek en er komen ook interviews. Dus
0: en,
1: u bent...
0: en misschien mag je zelfs wel eventjes...
1: Oh, met de bitte.
2: Ja. Maar we hebben geen uitzending dus.
0: Nee, volgende week is er geen ochtend niks.
2: Nee.
1: Nee. En niet zo verdrietig kijken, Carl. Nee,
0: het is toch de laatste keer dat we met elkaar zitten.
2: Ja, dit is de laatste keer dat we met elkaar zitten. Ja.
0: Maar goed.
2: Ja.
3: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.
0: Twee stuks zelfs.
1: Twee stuks. Hans Visser heeft ons gebeld. En kwam met het mooie nummer van Bruce Springsteen. My Hometown. En Nicolaas wil heel graag Earth and Fire horen. Met het nummer The Weeknd.
0: Maar eerst dus... Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen. Ja.

0: De verzoekplaten bij de ochtendmix.
1: Ja, dat was weekend.
0: En dat is het ook.
2: Ja, zonnig weekend.
1: Ja, heerlijk zonnig weekend. Ja, en we willen wat nog bespreken. We gaan een apart programma doen, Soul Food heet het. Op de donderdag tussen 2 en 4.
2: Als het goed is, aanstaande donderdag.
1: Aanstaande donderdag.
2: Want het ligt nog aan de techniek.
1: Ja.
2: Maar het wordt een heel boeiend programma met het eerste uur Motown-gerichte muziek.
1: Muziek. En het tweede en disco.
3: Nou,
1: en
3: Motown
1: tweede...
3: en Stax. En
2: ja, Philadelphia.
3: Ja, de 60 periode.
4: Atlantic.
3: Atlantic, ja. Stax.
2: Ja, dus lekker een beetje de vibe van de jaren 70 en 80.
1: En we gaan er al een beetje van proeven nu met Keesje.
5: Wacht even. Donderdag van 2 tot 4. Op IJmond 360 komt het goed met Soulfood.
6: Soulfood.
2: Klinkt lekker,
1: ja, dat klinkt heerlijk.
3: Dat klinkt wel gewoon.
1: Ik krijg wel meteen zin in.
2: Ja. Maar ja, dat is ook de reden dat onze wegen gaan scheiden hier.
1: Ja.
2: En we hebben toch al vele maanden heel fijn met elkaar hier muziek
3: hebben
2: gemaakt.
3: We hebben er bijna van
2: aan. Ja, goed, het is toch... Ja, we komen natuurlijk momentje. Ook wel invallen. En ik bedoel, we gaan niet compleet uit beeld.
1: Nee.
2: Maar in verband met de nieuwe programmering vanaf 1 juni.
0: Vanaf overmorgen.
1: Ja,
2: dus dan gaan wij op de donderdag uitzenden van tussen 2 en 4.
1: En wat was het voor... Ja, ik heb het... Frank was een geweldige stagebegeleider.
2: Ja.
3: Goeie stage.
0: Ik ben blij dat het radio is, anders kom ik mijn rode kop zien.
1: Pas je koptelefoon niet meer.
0: Het was in ieder geval elke week wel gezellig.
1: Ja.
0: Iedereen zijn bijdrage is ook.
1: Ja.
0: Vanaf over 2 weken, want volgende week is er dus een live uitzending bij de brandweer. Vanaf over 2 weken dan is de zaterdagochtend mix nieuwe stijl. Dan komt Theo weer terug.
1: Ja.
0: Dan zijn we met z'n tweeën. En dat gaat ook gewoon verder. Dus de ochtend niks blijft gewoon 7 dagen per week. Alleen op zondag heet hij anders.
2: Je was natuurlijk begonnen met Theo hier.
0: Nee, ik was begonnen.
2: Theo liep stage bij jou. Jij was eerst.
0: Ja, ik ben begonnen met Jeroen Koopman. Dat is weer in de coronatijd is dat gebeurd.
2: Oké.
0: En toen had de gemeente gevraagd of wij als doorgeefluik wilden dienen voor mededelingen met betrekking tot de gezondheid en met betrekking tot corona. Okay. Weet je, de avondklokken, dat soort dingen.
1: Ja.
0: En toen hebben we bedacht dat dan moet je eigenlijk 7 dagen per week tussen 10 en 12 was dan het tijdslot.
1: Ja.
0: En op zaterdag was er geen ochtendmix. Dus toen hebben we de zaterdagochtendmix ingesteld. En toen hebben Jeroen en ik al gezegd, wij doen alleen dan Engelstalig. Want zondag is dan alleen Nederlandstalig. En de rest van de week mogen alles. En zo is dat begonnen.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment heb ik dat een tijdje alleen gedaan. En toen kwam Theo. En toen kwamen jullie ook binnen.
2: Ja, toen kwamen Chris en ik erbij. En daarna Carl.
1: Ja,
2: toen
1: hadden we de huiskamer vol.
0: En jullie doen het ook in het Engels, hè?

0: Nou,
1: hè?
0: Mooi, hè?
2: Ja.
1: Poe, poe, ja, ja. Ik wou zeggen. En poe, poe.
2: Ja.
1: Sommige mensen hebben maar een half woord dan.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. En mede dankzij Carl, want die heeft deze mooie jingles gemaakt voor ons.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Dus.
2: Nou, en dan gaan we een beetje die kant op. Dus we gaan beginnen met Casey in de Sunshine Band. Come to my island.

0: Hey
1: Steven Stills van Crosby, Stills, Nash & Young. Ja, en die namen we ook wel eens plaatjes alleen op. Dat deden ze allemaal, geloof ik.
2: Ja, mocht wel van hun moeder.
1: Ja, mocht wel, hè? Ja. Oké, uit 1970. Love with the one you with.
3: Ja. Be My Day van de Cats. En die beginnen hun loopbaan als de Mystic Four. Be My Day is een van de vele hits van de Volendamse groep. En deze komt uit 1974.

0: Dit was dus echt het laatste nummer.
1: Nou.
2: Nou, dat klinkt wel zo dramatisch. Van ons samen zijn. Ja,
3: van ons samen, met z'n vieren.
1: Ja. Ja. Ja. De crematie vindt morgen plaats.
0: Ja, dus ja precies.
2: Maar we komen wel weer eens terug, hoor, Frank.
1: Jawel. Ja,
0: geen bloemen.
2: Als Theo op vakantie is of zo.
1: Ja. Ja. We gaan heel snel afscheid nemen, want ik heb het idee dat het al heel snel...
0: Dat we er al uit liggen.
1: Dus fijn weekend verder.
2: Ja, fijn weekend en tot volgende week bij de kazerne.
1: Dag.
0: Precies.
2: Doei.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
10: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimond 360.

0: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond. Eindeloos Eimond. Het is 12 uur.
1: Aha.
0: En het is weer tijd voor...
2: Oh lord.
0: Twee uur lang Broodje Hans.
2: Oh great.

0: Aflevering 437. Het is nog steeds lastig in de nieuwe studio. En het is vandaag 30 mei 2026. De zon schijnt en we gaan terug naar 2014. En dan nog wel naar de herfst ook. En dan krijg je opeens een heel mooi nummer. Mark Ronson en Bruno Mars samen. Uptown Funk. En het was meteen een nummer.
1: Niet normaal, hè?
0: Enorm.
1: Ja, excuus voor het begin. Ik moest even de schuiven weer organiseren.
0: Ja, wat leuk. Ja, we staan in de nieuwe studio. Dat hebben we vorige week ook gedaan. Het ging eigenlijk best wel goed. Er zitten een paar kleine dingetjes in. Maar ja, ach, dat is altijd.
1: Kleine dingetjes in een grote studio, Hans.
0: Ah, het is allemaal
1: schitterend.
0: Het is schitterend gemaakt.
1: Ja, top. Alles kan los van elkaar bewegen. Het is net een attractie.
0: Ik stond hier net kermis. Te leunen op het meubel en opeens... ging het opeens hoger. En dan denk ik,
1: wat doe ik nou?
0: Wat doe ik nou? Maar jij deed het. Dat is toch veel mooier.
1: Ja, dat is waar. We
0: zijn er wel en we zijn er niet.
1: We zijn er wel en we zijn er niet.
0: Want... gaan we straks alles over vertellen.
1: Ja, dan moeten we straks wel even doen. Doen we straks. En dan doen we gewoon even een muzikaal blokje doen we er ook van maken.
0: Dat is ook
1: dat goed?
0: Ja, muziek.
1: Want het is een druk weekend, hè? Hier in de Eimond is het een druk weekend.
0: Ja.
1: Want er zijn twee festivaletjes. Vandaag is er iets,
0: hebben ze,
1: en morgen is er nog iets.
0: Dat hebben ze... Nee, vandaag
1: zondag.
0: Ook wat?
1: Ja. Vandaag zaterdag en morgen zondag hebben ze ook wat.
0: Ja. Dus we leggen het straks wel uit.
1: Ja, het is hartstikke druk, Hans.
0: Ja.
1: Maar goed dat jij scherp bent.
0: Dankjewel.
1: Goed dat je scherp bent. Begonnen we met Bruno Mars, inderdaad.
0: Ja.
1: Wat gaan we eigenlijk doen vandaag?
0: Nou, gewoon... we hebben geen gasten, dat is wel erg jammer. Maar dat komt er eigenlijk een beetje op dat de studio nog niet helemaal klaar is. Een klein dingetje nog. En we hebben natuurlijk de vaste items weer in de show.
1: Jazeker.
0: We gaan nog iets doen met Luna, heb ik gezien.
1: Ja, Luna heeft de afgelopen... vorige week was het volgens mij... de nieuwe EP gereleased. Ja? Dat heeft ze in Ede gedaan natuurlijk. Waar ze op school zit en ook deels woont.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we ook weer wat van draaien. Zo'n tijdje geleden dat we natuurlijk...
0: dat is wel leuk.
1: Ja, ze heeft ons weer meegenomen in een reis... van het laten zien kaartjes verkopen... Ben ik te duur of wil ik een aantal kaartjes hoog hebben? Ze heeft er weer van alles van.
0: Het is van altijd weer die eeuwige twijfel.
1: Ja, moet ik meer geld vragen of laat ik het zo? Weet je.
0: Ja. Wil dat zeggen met deze plaat ook dat we een beetje in de zomersferen zitten?
1: Ook wel een beetje, ja. Deze is blijven hangen vorige week. Pino Danjo. Ja. Pino, dat is niet die blauwe, hè?
0: Nee, dat is die
1: andere. Ja. Cada in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: Hans en Tim wensen u een smakelijke show. Ook deze keer weer vers belegd. Broodje Hans.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: zon.
1: De zongtekst vertoont thema's van onvoorwaardelijke liefde en de lasten die men draagt in een relatie. De titel verwijst naar de Griekse mythologische figuur Atlas, die het hemelgewelg op zijn schouders droeg. Wat symbool staat voor het gevoel alles alleen te moeten dragen wanneer de liefde niet wederzijds is.
2: De nieuwsplaat. Tijdens Broodje Hans. Verzorgd door Tim Okkers.
3: Dank je. Het is vandaag de Nationale Bunkerdag. Het is Wereld MS-dag en de dag van de aardappel, Hans.
4: Van de aardappel?
3: Van de aardappel. Het is een breed uiteenlopende dag vandaag. We gaan naar de gebeurtenissen. We gaan naar 1431, van de 100-jarige oorlog. In Rouen, Frankrijk, wordt de 19-jarige Jeanne d'Arc op de brandstapel geëxecuteerd, Hans. Dan maken we een sprongetje. 1814, Napoleon wordt verbannen naar Elba.
4: Alba?
3: Elba.
4: Oh, ik dacht Alba. Ik denk dat kan ook nog een nummer zijn.
3: Bij de acteur Idris.
4: Ja.
3: Daar gaat hij. Ja, goed. 1973, AFC Ajax wint voor de derde keer op rij de Europa Cup 1 door met 1-0 te winnen van de Italiaanse Juventus. How times have changed.
4: Ze kunnen het wel, hè?
3: 2005, de Amerikaanse studenten Natalie Holloway die verdwijnt spoorloos op Aruba. Want weet je dat nog? Dat was ook een gedoe, hè?
4: Hij zit te lachen, hè?
3: We gaan naar de mensen. Ja, ik praat er gewoon over. De mensen die geboren zijn. De eerste is direct onze nieuwsplaats van vandaag.
4: Oh.
3: 1958 is ze geboren. Madri Fredriksson, de Zweedse zangeres van Roxette.
4: Hey.
3: Ik zie hier overleden 2019.
4: Oh.
3: Oh.
4: Hey. Ja. Ik kan me niet herinneren van Heroes in Heaven.
3: Nee.
4: Zullen we Jan Michels even bellen in de
3: avond? Even checken straks.
4: Kunnen we even doen.
3: 1965, Peter Paul Muller, de Nederlandse acteur, is ook jarig en toen geboren. Hij is onder andere bekend van All Stars, de film De Dominee. Hè, over,
4: ja.
3: Mooie film, goede film.
4: Ja, absoluut.
3: En Gooise Vrouwen, daar speelt hij Martin Marrero. Cheryl, weet je wel, Martin Marrero.
4: Ik kijk niet zoveel. Jij wel, maar...
3: Nee. Ja, is leuk.
4: Ja, oké.
3: 1974 is geboren CeeLo Green, Amerikaanse artiest. Die we ook kennen van de band.
4: Ja, die hadden we ook kunnen draaien.
3: Ja, gaan we niet doen.
4: Ach.
3: Roxette gaan we draaien.
4: Ja, ja. Hey, ja.
3: 1982, Everon Jackson Hoy, de Nederlandse acteur van GTST. Er zijn ook mensen overleden. Ik heb twee heb ik er even uitgevist. De eerste is wel bekend, 1431 op 19-jarige leeftijd, Jeanne d'Arc. En 2019, dat is toch ook wel een iconisch tv-persoon op 71-jarige leeftijd. Van de hakreclames. Martine Bijl.
4: Ach.
3: En heel Holland bakt ook natuurlijk.
4: Had ook gezongen.
3: Had ook gezongen.
4: Ja?
3: Ja.
4: Kunnen we dat niet... Nee, ik zie het al.
3: Nee, we gaan gewoon roxen.
4: Dat moet dat Ajax-lied worden, zeker?
3: Ja. Ja. Over Ajax hebben we gesproken.
4: Ja.
3: Wist je dat Hup... wat is het? Hand in hand.
4: Ja.
3: Dat was eerst een Ajax-lied, hè? Hebben ze onderzocht.
4: Oh? Wie ja, heeft dat onderzocht?
3: Jij als Feyenoorder.
4: Ja?
3: Ja. Maar goed, alle gekke
4: kopjes. Okay, we zoeken het even
3: plaats. Ja, Roxette, de look hier bij Broodje Hans op IJmond 360.

0: Sous le ciel de Paris uit 1954 van Edith Piaf. Het lied is eigenlijk oorspronkelijk geschreven voor de Franse film Sous le ciel de Paris uit 1951, geregisseerd door Julien Duvivier. En in de film werd het gezongen door Jean Bretonnière. In hetzelfde jaar werd het ook opgenomen door Juliette Gréco, evenals Annie Gould. En dankzij Gréco en de daaropvolgende opnames door artiesten als Edith Piaf in 1954 en Yves Montand in 1964... die het populair maakten, werd het lied een symbool van Parijs voor de wereld. Ach, wat je ziet mooi. De grachten, je ziet de Seine, de bruggen, de lampjes.
1: De croissants.
0: De lantaarnpalen, de croissants, je ruikt ze hier.
1: Parets.
0: Ja. En natuurlijk niet te vergeten
1: knoflook.
0: De chanson. Ja, hou het nou even leuk. Oh, ik wilde het toch even over de begraafplaatsen. De bekende artiesten op La Perre, La Chaise.
1: Ja.
0: Ja. Moeten we nog een keer heen. Maar we moeten eerst ook nog naar de Efteling, geloof ik.
1: Ja. Oh man, dat wordt zo.
0: Ja. Als je geld tenminste niet op is, omdat je een nieuwe laptop en Apples hebt gekocht. Dan,
1: dat weet je, ja, niet. Je kan zomaar een meevaller hebben door. Maar goed, alle gekheid op.
0: Gaan we het niet over hebben, over meevallers.
1: Hey, vorige week was ik natuurlijk wat later, hè?
0: Ach, vorige week.
1: Vorige week was ik even wat later.
0: Ja.
1: Ongeluk gebeurd.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat was een pittig ongeluk, hè?
0: Ik heb het er nog even over gehad met... Ik ga niet op de technische details. Maar ik heb het er gisteren nog even over gehad met een collega... die werkt bij een van die leveranciers.
1: Ja.
0: En die zei van, nou, het is wel een heel raar ongeluk. Ik heb contact gehad met de schadeafdeling bij ons. En het is wel heel raar wat daar gebeurd is. Maar laten we het even overlaten aan de forensische politie. Want ja, die waren er toen ook bij de forensen.
1: En de dag daarna, of die avond, ook nog, ja, nog een dodelijk
0: op de Laan der Nederlanden. En ja, dat is heel raar. Dat schijnt dat daar wel vaker hard gereden wordt. Ja. Terwijl daar ook in Beverwijk, want daar hebben we het over, het politiebureau ligt.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik, ja, dat is wel vreemd.
1: En bij ons in mooie Assendelft, waar ik vandaan kom, daar hebben ze zojuist de Dorpsstraat met 20 kilometer verlaagd van 50 naar 30 op een enorm groot stuk.
0: Oh.
1: En men houdt zich er keurig aan.
0: Oh.
1: Verbazingwekkend. Ook daar werd vaak gescheurd.
0: Maar, of van alles en nog wat. Liggen er ook allemaal drempels om de 5 meter?
1: Nee, niet eens. Gewoon, ja, maar ze hebben alleen maar borden geplaatst.
0: Ja.
1: Gewoon alleen maar borden, 30 en meer niet. Ze hebben niks aan de weg gedaan, helemaal niks niet.
0: Oh.
1: Ja. Keurig. Zo keurig zijn wij als een Delvers, Hans.
0: Ach, wat goed zeg.
1: Ja, dat is aardig, hè?
0: Enorm.
1: Dat is mooi. Door de muziek, Vrouwtje en Estien, Hart in Brand.

0: Even een moppie Abba Hans kan af en toe geen kwaad.
1: Ach, wat leuk, hè. Ik vroeg het net aan de muziekredactie die hier op anderhalve meter van me af zit. En dat vind ik altijd zo jammer dat ze het dan niet gaat uitleggen. En dan moet ik het wel vragen, maar dan moet ik het zeggen. Maar weet jij, Tim, wat Chiquita betekent?
0: Banaan.
1: We mogen geen reclame maken.
0: Oh, appel.
1: Chiquitita is niet banaan.
0: Oh.
1: Een banaan heet anders. Chiquitita is gewoon in het Spaans voor lief klein meisje.
0: Oh.
1: Ja. Dus het heeft niks met een banaan te maken.
0: Nee.
1: Hey. En dat was eigenlijk de eerste single van het album Voulez-vous. Volgens mij een van de meest succesvolle albums van Abba. Het kwam uit in 1979. En ja, wat moeten we over Abba nog vertellen? Nee.
0: Ja,
1: ja, toch?
0: Festival gewonnen.
1: Ja, daarom.
0: Relatieproblemen.
1: Ja, uit elkaar gegaan. Ja. Heel veel geld verdiend. En netjes,
0: ze hadden dus ook Baba kunnen eten.
1: Wie?
0: Baba. Of Baab. Ja.
1: Ik vraag, af en toe vraag ik me af waarom ik met jou
0: raad. Nee, maar heb je er wel eens over nagedacht? Abba.
1: Ja. Maar waarom heet
0: ze? Ze hebben dus ooit een brainstorm-sessie gehad.
1: Ja?
0: Over hoe gaan wij onze groep noemen.
1: Ja.
0: Dus ooit was er dus iemand die zei van, nou, weet je wat we moeten doen? Abba. Ja, maar we kunnen het ook zo. Dat is dus geweest, hè?
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, het is vandaag zaterdag.
1: En mooi weer.
0: 30ste, 30 mei, wel te verstaan.
1: Ja.
0: En er is van alles te doen, hè, hier in Eindhoven.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Want gaat men nu naar Landgoed Marquette, Hans? Wat is daar te vinden?
1: Nou, daar is iets heel Heemskerk barbecued.
0: Ja.
1: Heb ik het?
0: Ja.
1: En daar staat ook het Singeltje Circus voor de muziek. Hey, Singeltje Circus.
0: Hey, dat is leuk.
1: Dat is leuk.
0: Dat is leuk.
1: Die staan daar voor de muzikale omlijsting. En dat
0: misschien dat ik er even heen ga straks.
1: Oh, dat zou leuk zijn.
0: Ja.
1: Ja. En wat trek jij daar aan?
0: Ja, dat hangt af van het weer.
1: Ik denk dat het lekker weer wordt.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, het is hier in de studio. Ik heb net de airco uitgezet omdat hij in mijn nek blaast.
0: Ja.
1: Ik heb nu zoiets van, ik zet hem maar weer even lekker aan. Maar
0: dus heel Heemskerk barbecued.
1: Ja, dat is bij Landgoed Marquette. Chateau Marquette, ja, klopt. Ja.
0: En morgen, 31 mei op de zondag, is
1: weer in Heemskerk.
0: Ja, het kermisterrein dat je achter het gemeentehuis staat.
1: Ja, de rest.
0: Is Heemskerk Festival.
1: Ja.
0: Ja, en er is ook echt van alles te doen. De band Timezone, ons wel bekend, is bij ons geweest vanuit het beentjesavond.
1: Ja.
0: Dockside. Iedereen in Eimond kent natuurlijk Dockside. Er is echt van alles al. Ten Hut en Boerak hebben vorig jaar er ook gestaan. Waanzinnig, een beetje met Oosterse invloeden en gasten die ik ken uit het dorp Assendam.
1: Mm-hmm.
0: Britt van Koezand, die heeft meegedaan aan Idols.
1: Komt uit het Geest.
0: Voice of Holland. Komt uit het Geest.
1: Ja.
0: En die afsluiten is natuurlijk een beetje rock and roll uit Heemskerk. Royal Dice. En dat is gewoon gratis. Ga erheen. Is hartstikke leuk. Hol een showtje mee, hè? Want het kan kilo.
1: Ja, zondag wordt het wel wat lastig.
0: Ja,
1: dus als je nou moet kiezen van welke dag ga ik?
0: Beide, want het is allebei gratis.
1: Ja, het is allebei gratis.
0: Dat is toch lekker, hè?
1: Ja.
0: Dat is lekker.
1: Ja.
0: Laten we even twee barbecue-platen eraan toewijden.
1: Ja, want ik denk dat ik misschien wel even een barbecue-tje, even een burgertje ga regelen.
0: Lekker.
1: Zaterdag.
0: Dit is Arrow met Hot Hot Hot. En straks hebben we Sjoe Jorge uit Brazilië. Olé!

0: zo zin om een korte broek aan te trekken.
1: Ja, snap ik. Dat heb ik. Dat heb ik. Wat? We hebben deze beste man gezien vorig jaar. Het North Sea Jazz.
0: Ja.
1: En dat was een verrassing niet normaal.
0: Dat was hartstikke gezellig.
1: Dat was supergoed.
0: Ja?
1: Dat was echt heel tof. Heel tof.
0: Rio de Janeiro.
1: Ja.
0: Ja. God.
1: Ja. Nou. Over hebben gezien gesproken. Ja. Afgelopen dinsdag ben ik met de muziekredactie naar de arena gegaan om Harry Styles te bewonderen. Zo zou je het wel mogen kunnen zeggen. Het heeft me een rip gekost.
0: Maar oh ja, daar had je het al eerder over, hè?
1: Elke cent was het waard.
0: Ja?
1: Het was ongelooflijk.
0: En dat was in de arena?
1: Het was in de arena, ja.
0: En dakdicht natuurlijk?
1: Dakdicht, het was bloedheet. Het was bloedverziekend heet.
0: Ja.
1: Dinsdag, hè? Het was, koken.
0: Ja?
1: Kokenpot. Ja? Snelkookpan was het. Maar ik ben een beetje, ik ben fan van Sensation. Het dansfeest van Bel-Air in de arena waar iedereen in het wit was. En dan kom je aan en alles en iedereen die om de arena heen loopt is wit. In het wit gekleed. Dat is ongelooflijk. Dat is echt heel bizar om te zien.
0: Dat was gisteren ook?
1: Nee.
0: Oh.
1: Maar ik kreeg wel dat gevoel. Want iedereen was met glitter en extreem en dingen op hun gezicht en borden. Het was gewoon, het was één. Net als met Sensation, iedereen is in het wit, iedereen is één. Dat was nu ook.
0: En zijn er ook foto's van?
1: Nee, dat doe ik niet aan. Ik film, nee? Ja, er zijn vast wel foto's. Kijk op internet en je wordt doodgegooid met filmpjes. Ik doe dat niet. Ik wil het gewoon beleven vanaf minuut één.
0: Jij had geen glitters op.
1: Ik
0: zie wel onder je linker oog.
1: Ik had in mijn onderbroek zat nog een zilver plakkertje van de winkel. En dat was mijn glitter. Nee, ik ben niet zo uitbundig.
0: Nee.
1: Dat weet jij.
0: Maar wat deed je dan op Sensation? Dan stond je toch ook uit je dak te gaan, of niet?
1: Ja, maar dat is anders.
0: Oh.
1: Dat is anders. Want we stonden nu naast een meisje. Dat meisje moet 13 zijn geweest. Kwam niet uit Nederland. Ik weet niet waar ze vandaan kwam. Ergens anders uit Europa. En die ging in het begin heel vaak uit het dak. En dan ging ze weer naar beneden. Want ze dacht, ja, er zijn toch mensen die naar me kijken.
0: Mm-hmm.
1: En naarmate het donkerder werd, hè, hoe schimmiger het om je heen, hoe losser ze werd.
0: Oh, wat leuk.
1: Men ziet je dan minder. En weet je, hoe danste jij vroeger de zevensprong op school? Met elkaar met de handen vasthouden in zo'n kringetje, toch? Heb je al gehoord van?
0: Nou, ik heb dat nooit. Ik heb daar geen actieve herinnering aan.
1: Het is zo lang geleden.
0: Ja.
1: Hadden ze toen wel school?
0: Ja, ik heb thuisonderwijs gehad, hè.
1: Thuisgehad.
0: Speciaal onderwijs. Ja. Ja.
1: Maar goed, het was ongelooflijk. Het was steengoed. Ik heb het mooiste live nummer ooit gehoord. Sign of the Times. Iedereen deed mee op het moment dat het moest. En iedereen was stil op het moment dat je stil moest zijn. Het was gewoon elke euro waard. Daar komt het op.
0: Oké. Okay. Ja. Maar waar gaat dit verhaal naartoe?
1: Het verhaal gaat naar een nummer van Harry Styles.
0: Van vroeger.
1: Ja, gewoon een keiharde houseplaat gaan we draaien. Oh nee. House, Harry's House. Het had wel gekend. Mooi bruggetje.
0: Ja.
1: Nee, het is Harry Styles. Are you listening yet? Dames en heren, ben je in het... wil je heen? Ga nog, want het kan nog. God knows your life is on the brink. Your therapist, well,

Als programma met 3 Radio Michelinsterren heb je natuurlijk een naam hoog te houden. Maar zo af en toe serveert zelfs Broodje Hans ouwe koek. Dit is een gouden ouwe.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stijl of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmond 360.

0: Upgrade overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.

0: ja, smaken verschillen. Sommigen houden van een broodje komkommer. Speculaas op brood. Ja, kun je ook wat van vinden, nietwaar? Pindakaas. Jam. Of gewoon een stukje kaas. Maar ja, een broodje Hans. Jongens, dat is echt wat anders.
1: Maak me gek.

0: Ik vroeg me al af, Tim, waarom je Radio Hello van Golden Earring uit 1973 in de lijst had gezet. Maar ergens viel er een kwartje bij mij, want ik heb het van de week gelezen dat de biografie van César Zuiderwijk uitgebracht is. Is dat voor jou de aanleiding geweest om dit mooie nummer te draaien?
1: Een van de redenen, ja.
0: Wat is met je stoel?
1: Mijn playlist viel.
0: Wat een uitzending weer. Ja, zal ik je nog even wat leuks vertellen?
1: Ja, alsjeblieft.
0: Vanmiddag had ik onze grote zakelijke leider aan de telefoon. En die zei van, ah, bla bla bla bla. Ik bel wel even die ene collega. Ik zei, nou, dat is goed.
1: Ja.
0: Maar ik zat in de auto, dus ik had inderdaad Eibon 360 aan. En ik luister dus gewoon naar de muziek. En ik hoor op een gegeven moment die bewuste collega. Die doet zijn spreekje. En op hetzelfde moment hoor ik dus opeens een ringtoon waar je helemaal gek van wordt. Knijterhard door zijn uitzending heen. Ik denk, hey, dat is onze grote zakelijke leider. Die collega
1: die belt.
0: Ja, dus ik zat al lachen in die auto. En hij had zoiets van, oh, sorry luisteraars, ik heb mijn telefoon niet uit.
1: Trakteren.
0: Ja, dan moet hij eigenlijk trakteren. Maar ik vertel jou straks wel wie het is. Dan kun je
1: ja, dat
0: is
1: graag.
0: Maar het leuke was dat ik gelijk dus onze grote zakelijke leider heb teruggebeld.
1: Ja.
0: En heb gezegd van, ik weet wie jij gebeld hebt. Hij zegt, hoezo? Ik zeg, nou, ik zat naar de uitzending te luisteren en daar zat hij in. En jouw telefoontje ging daar knijterhard door de uitzending heen. Toen hebben we er hartelijk om gelachen.
1: Ja.
0: Het was leuk.
1: Het was leuk.
0: Hey, het
1: ja,
0: is ook
1: leuk.
0: We staan hier heerlijk in het zonnetje.
1: Ja,
0: oh nee,
1: zeker.
0: We zitten nu in de studio.
1: Nee, we zitten even in de studio. Het is lekker, het is het raampje open, het waait een beetje naar binnen. Het is al de hele week heerlijk weer, Hans. Wat heb je vorig weekend eigenlijk gedaan, toen het zo bloedverziekend heet was?
0: Wat heb ik gedaan?
1: Ja, zondag en maandag.
0: Korte broek aangehad.
1: Ja.
0: Maandag ook. Maandag gewoon gewerkt, geklust.
1: Ja.
0: En ja, druk. Leuk. Af en toe valt hij weg. Weg. Ja.
1: Gewoon doorgaan.
0: Zijn we er nog?
1: Ja, nee. Wij wel.
0: Wij wel. Dat is wel heel erg belangrijk. Maar het komt allemaal wel goed.
1: Maar je had gewoon lekker je korte broek aan. Lekker in de tuin gelegen.
0: Ja, zoiets.
1: Gezeten.
0: Ik ben hartstikke bruin geworden. Maar ik heb gelukkig... Ik heb gesmeerd, hè?
1: Je hebt gesmeerd, dat is goed.
0: Ik heb gesmeerd.
1: Dat is
0: goed. Nee,
1: dat moet natuurlijk, hè?
0: Goh. Ja, zullen we doorgaan met de show?
1: We gaan door met de show. We hebben natuurlijk al onze gezellige items er vandaag ook weer in zitten. En heerlijke muziek. Dit is Direct met 90s Kids. Bij Broodje Hans op Eimond 360.

0: Burning Down the House is eigenlijk een nieuw wave-nummer met funk-invloeden. De drummer Chris Frantz en bassist Tina Weyworth waren liefhebbers van het genre funk, wie niet. Overigens, Weyworth stond het nummer tijdens een jam-sessie. Chris had net de band Parliament Funkadelic in volle glorie gezien in de Madison Square Garden en was echt enthousiast. Tijdens het jammen bleef hij Burn Down the House roepen, wat het publiek bij Parliament Funkadelic voortdurend riep. David Byrne vond die zin geweldig. Tom Jones die kwam in contact met de Zweedse band The Cardigans en bracht het nummer in 1999 als een cover van het nummer uit. Dit was de eerste single van Reload, het 34ste studioalbum van Tommy Jones.
1: 34?
0: Enorm. Je wil het toch niet geloven?
2: Ongelooflijk.
0: 34 albums. Maar, aan de andere kant, ik las van de week iets over MJ.
2: Ja.
0: Het is maar goed dat de muziekredactie er even is. Maar de nieuwe single van Michael Jackson staat ook weer in de top 40, hè?
2: De nieuwe single? Of is het een oude?
0: Het is een oude.
2: Ja, ja.
0: Maar het was een heel bekend nummer.
2: Wat is dit? Oh.
0: We gaan het uitzoeken. We komen na de volgende plaat.
2: Heb jij het niet geappt van de week?
0: Ja, volgens mij wel. Ik ga nu kijken. Heb jij je telefoon uitstaan?
2: Ik heb mijn telefoon aanstaan, maar niet op geluid.
0: Oh.
2: Dat gebeurt wel eens, dat mensen...
0: Ik zie wel die andere foto van die bestuurder... die heel erg netjes aan de snelheid hield.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Chef van de auto, bedoel je?
0: Die chef van de auto, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik weet het niet meer. Ik heb het niet zien staan.
2: We zoeken het even uit. Ondertussen gaan we door naar Elvis. 1968 was dit zijn comeback met If I Can Dream.

0: muziekredactie voor deze week. Cameron Whitecomb met Kingdom of Fear uit 2026. Het is een Canadese singer-songwriter en James Dakin van de Entertainment Focus uit Canada gaf een positieve recensie van Kingdom of Fear en noemde het een energieke track die Whitecomb op zijn meest urgente en ongefilterde manier laat zien. Een mix van rauwe emotie, kwetsbaarheid en een gevoel van emotionele confrontatie resulteerde in een geluid dat de grenzen van genres blijft verleggen. Hans, jij bent niet meer in zicht voor mij.
1: Nee, de tafel is een beetje hoog geworden.
0: Wat is er gebeurd?
1: De muziekredactie die liep achter mij om en die dacht van, weet je wat, ik kan niet aan die knoppen van de tafel zitten, want daar zit Tim.
0: Ja, daar ben ik.
1: Ik kan alleen maar in die knop van mijn stoel zitten en ze zit nu zelf heel erg hoog.
0: Ja, ik zie je.
1: Aan mijn hendeltje van mijn stoel werd heel subtiel en dan zak je gewoon door de knieën.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Maar als jij nu de tafel laat zakken, zit zij voor lul. Want dan komt ze met de knieën onder de tafel vast te zitten, denk ik. Ja, dan wordt meteen gedraaid. Hé, maar ik kreeg deze van de week toegestuurd, dit nummer. Omdat ik het moest voorbereiden als... ik ben er weer.
0: Ja.
1: Als redactieplaat. Daar gaan we trouwens volgende week mee stoppen, hè, de redactieplaat. Dat begrijp je wel. Ja, en toen zette ik hem voor de eerste keer op, want de naam zei mij eigenlijk niks. En toen dacht ik, jeetje, wat een lekker nummer. Ja. Echt een lekker nummer.
0: Ja.
1: Ja. Dus wederom,
0: goeie keus.
1: Nou ja, niet overdrijven.
0: Een aardige keus.
1: Ja, aardig wel.
0: Ja. We hebben even opgezocht welk nummer van Michael Jackson nou weer terug in de top 40 stond. Staat.
1: Ja. En dat komt allemaal vanwege de film. En die hebben jullie ook gezien.
0: Ja. Het nummer wat weer in de top 40 staat, is Billie Jean. Laten we die gewoon even lekker draaien.
1: Heerlijk, toch? En het is er echt zo weer voor.
0: Wil je die dan opdragen aan de muziekredactie?
1: Ja, doe maar.
0: Oh, wel.
1: Ja.
0: Wat aardig.
1: Ja, wat aardig, hè, voor mij.

0: Schrijver 2006, Paolo Nutini, had in die periode een frisse kijk op het leven. Op zijn nieuwe single New Shoes, afkomstig van zijn debuutalbum, laat de Schotse singer-songwriter horen dat het een simpel onderwerp, in dit geval nieuwe schoenen, voldoende is voor een grote song. En dan denk ik, het leven kan zo simpel zijn.
1: Het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn.
0: Nee, en ik was toen meteen erg groot fan, mag ik wel zeggen. Ik heb hem 3 keer gezien, denk ik.
1: Echt?
0: 1 keer op North Sea Jazz en 1 keer in de Heineken Music Hall.
1: Ja.
0: Ja, en daar was het bier ook gratis. Dus dat was wel heel erg fijn.
1: Tijd geleden, graag. Ja. Tijd geleden. Hé, wat ook een tijd geleden is. Spelletje.
0: Ach, nee, niet weer.
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja. Oh. Kom maar, draai aan dat rad. Kom maar. Als maar binnen. Ah. Het is de A.
0: De A. Oh, ik dacht dat je zei A.
1: A.
0: Zo van nee, gewoon de A. A. Zeg eens A.
1: A.
0: Ja. Ah, dokter, is de A. Assistente van dokter van

0: zeggen.
1: Maar het is de A, de echte A. Oké, okay, nou ga je er eentje zoeken? Of heb, nee, heb je... Nee, je kunt er niet over nagedacht hebben.
2: Ik weet ook niet wat ik van tevoren draai, Hans.
1: Nee, dus ja. Nou ja,
2: Annie Lennox. Ik zie hier door het scrollen Annie Lennox langskomen.
1: Oh?
2: Die draaien we eigenlijk... Zelfs Eurythmics draaien we niet.
1: Nee.
2: Laten we eens een keer Annie Lennox draaien met No More I Love You. Dat vind ik dat... Ja, dat gaan we doen.
1: Oké, okay, nou ik heb hier ook niks over te zeggen. Dus als jij zegt...
2: Nee, het is Tim Pampet.
1: Oh, maar ja, nee.
2: Dan moet je nee, Hanzeborden bedenken of zo.
1: Oh, dat is ook leuk, Hanzeborden.
2: Ja.
1: Dan ga nu 3 stappen achteruit. Ja. Ja, Hanzeborden.

0: Godly and Cream verlaten 10cc om te kunnen experimenteren met de gizmo en gitaareffectkastje dat ze zelf hebben uitgevonden. Het duo wordt in de jaren 80 vooral bekend als videopioniers. Ze maken clips voor Duran Duran, The Police, Frankie Goes to Hollywood en An Englishman in New York komt in 1979 uit. On All van het album Freeze Frame. En dat nummer draaiden we en ik vind het gewoon zulke lekkere, vrolijk wordende muziek.
1: Is het ook?
0: Ja, ja. En dan gooi ik met mijn dobbelstenen en dan gooi ik gewoon op het ganzenbord, de Hansenbord.
1: Hansenbord.
0: Gooi ik gewoon 6.
1: Nou, dat is toch mooi.
0: Ja, hè, dan mag ik nu 6 plekken vooruit.
1: 6 plekken vooruit.
0: Ja. Welke plaat kom ik daarom nu tegen?
1: Ja, weet je.
0: Wat leuk.
1: Is Hans
0: nou,
1: de Boy?
0: Ja, dat zou
1: ik. Gewoon aan een bel.
0: Je weet het niet.
1: Dat kan allemaal.
0: Oh,
1: die ook hopelijk 6 gaat gooien, Hans.
0: Ik moet 1 terug en dan kom ik op Luna.
1: Oh,
0: dat is leuk.
1: Ja, want we hopen dat zij ook 6 gaat gooien met haar EP Zonsondergang.
0: Ja.
1: Want afgelopen 23 mei, heeft ze haar eerste EP gereleased.
0: Absoluut.
1: En dat kwam omdat ze meedeed aan het talentenontwikkelingstraject Talent of the Valley.
0: Dat heeft iets te maken met waar ze ook woont. Want het speelt zich in Nijmegen die kant af.
1: Ja, Okay. Zit in Wageningen, dacht ik, op school Ede. Ja. En daar heeft ze dus ook morgen, zondag de 31ste, haar release party in de Estrand Ede.
0: Oh?
1: Ja, dus wil je daar naartoe gaan?
0: Dat zou kunnen.
1: Dan moet je daar even heen gaan.
0: Het is even een beetje eentje rijden.
1: Maar
0: dat is op zondag.
1: Dat is op zondag, dat is morgen.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook wat, hè?
0: Ja.
1: Ja, want je krijgt een hele show, hè? Want ze vertellen het, wat zei je nou? Een show à la?
0: Oh, Taylor Swift wordt het een beetje mee.
1: Dus
0: maar we hebben de afspraak met Luna dat ze hier binnenkort als eerste in de studio live gaat zingen. Hè?
1: Ja, dat zou wat zijn.
0: Dus en de neven van net hebben we ook al onderhandelingen mee.
1: Ja, dit is Luna met Zonsondergang. MUZIEK

zangkoor Het Schorre Keeltje? Of voor de ervaren sopraan? Heeft u uw stembandoefeningen al gedaan? Meegalmen mag met de Amazing Plaat.

0: Why Tell Me Why. Dat was het nummer wat we draaiden. En jij zei net van, ja, Anita Meijer, die moet weer eens een keer in de show. En nou, dat hebben we ook keurig gedaan. Maar het was 76 volgens mij dat zij met die Alternative Way eigenlijk doorbrak in Nederland.
1: Ja.
0: Ja, en toen leefde Hans Vermeulen nog. Ja, die had het geschreven volgens mij.
1: Ja.
0: En dat was eigenlijk haar eerste solo-succes. En daarna volgde er natuurlijk een heleboel. En ja, het is een beetje stil rond Anita. Ik denk dat ze alleen thuis nog maar een beetje ziek.
1: Ja, en af en toe gewoon even gastoptredens. Volgens mij is ze helemaal gestopt met optreden, dacht ik. En heel af en toe komt ze nog wel wat zingen.
0: Oh ja.
1: Maar gelukkig hebben we deze opname nog. En kunnen we altijd en overal draaien.
0: Overigens, jullie vertelden vanmorgen in de show dat jullie bij Harry Styles waren.
1: Ja.
0: Ik was afgelopen week bij onze grote Mel VF.
1: En daar ben je.
0: Ja, was leuk. In onze eigen tijdelijke theater hier in IJmuiden.
1: Ja.
0: Het Haventheater heet dat.
1: Ja, ja.
0: Eigenlijk best wel sfeervol.
1: Ja.
0: Het lijkt, als je daar komt rijden, echt zo'n grote tennishal. En dan kom je binnen en dan denk je, oh, wat sfeervol. Donker, plush, zwarte gordijnen. Echt heel gaaf.
1: Lekker man.
0: En ik heb nog een album gekocht van haar, het album Echoes. Ik vond het weer een goede show.
1: Ja.
0: Maar je kunt er niet meer heen, want het is over.
1: Het was de laatste.
0: Ja, ik heb nog wel even met Mel gesproken. En ze zegt, moet ik hem signeren? Broodje Hans. Dat is leuk. Ja.
1: Dat doet ze altijd, hè?
0: Ja, zeker nu met het vierde album. Dan denk ik, ja, dan mag je mij toch wel kennen.
1: Want die andere drie...
0: Toen zei ik, ga je eerst op vakantie en daarna weer wat leuke dingen doen? Ze zegt, nou, we gaan een hele kleine tour doen. Dat wil zeggen, kleine theatertjes. En ik ga er in de gaten houden, want de kleine kerkjes gaan ze dus aandoen met een hele kleine setting.
1: Kleine kerkjes?
0: En dat kan hartstikke mooi worden.
1: Zo hebben we natuurlijk in... Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe heet ze nou? Heb ik gezien in... Goh, hoe heet dat daar? Nou, je weet het niet.
1: Ik ook niet.
0: Het is weg.
1: Zing het anders.
0: Nee, we hebben er hier gehad ook om te zingen. En Alex heeft toen het geluid gedaan. Toen ging ze niet Adele doen. Ja, zij.
1: Ja.
0: En in een kerkje in Monnikendam, die kant op.
1: Ja.
0: Nou ja, je staat maar uit te lachen.
1: Nee, hoe heet ze nou ook weer?
0: Ja.
1: Ja, ik weet wie je bedoelt.
0: Ja. Ze zong van heel vroeger zong ze in Bonafide.
1: Ja.
0: Ja. En daar heb ik haar ontmoet. En dat is altijd zo blijven gaan.
1: Ja, wat leuk.
0: Maar het was wel leuk. Nou, hey, fluiten hebben we gehad. Weer uitgefloten.
1: Ja.
0: Droge bek. Fluiten.
1: Zo is dat. We gaan een beetje uit met een beetje een beukertje, Hans.
0: Oh ja.
1: Gewoon even lekker een beetje dat middagtempootje oppakken.
0: Over het festivalterrein.
1: Bam, bam, bam.
0: Heb je niks te doen? Kom dan even naar Landgoed Marketten.
1: Ja, en anders...
0: Dan kun je ons ook weer zien.
1: Zo is dat. En morgen is natuurlijk ook zat te doen. BFN van Luna, ga even naar Ede. BFN van... Gewoon live muziek, gratis, met ballonnen en gekkigheid. Gaan naar het kermisterrein in Heemskerk.
0: Ja, echt gek.
1: Dan wens je weer een fijn weekend.
0: Ja, dan zijn we de volgende week weer. Doei. Dag.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Het vaste adres voor alle kleding, zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootmode, dat is net dat kleine beetje meer. Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

0: Zuid-Kazé. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg. Stoproken.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond. De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

because my dreams are bursting at the seams.

naar het droom gehad.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, State of Art, Olymp en Fellows. Juist, grootsmode natuurlijk. Aan de Alkmaarse weg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl. Of beter nog, naar de Alkmaarse weg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
2: De dag dat de inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat de inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers, die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: gaat natuurlijk niet altijd voor de eerste keer goed.
1: Nieuwigheid.
0: Waarom doet hij nou niet starten?
2: Hij heeft een beetje...
0: hij heeft even geen zin in. Hij doet het even niet.
1: Deze het is warm weer, hè? Moet je respect voor
0: hebben. Het is ook warm. Nou doet hij... Hallo? Hij doet het nog steeds niet. Nou, dit gaat fantastisch. Dames en heren, goedenavond. Welkom hier voor het eerst bij de nieuwe uitzending van de nieuwe studio. Ik ben natuurlijk niet alleen in de studio. Ik ben met mijn trouwe compagnons Rick de Beer en tegenover mij natuurlijk Tim de Wit.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ik ga nog even één poging wagen. Ga ik hem even op deze gooien. Nou, dit gaat allemaal een beetje met hakken en stoot, zeg maar.
3: Zit er een pingpongfilter op dat hij elke keer...
0: Geen idee. Maar alle dingetjes zijn opnieuw erin gezet. Die doet het wel. En deze doet het volgens mij ook gewoon.
4: Rick de Beer.
0: Ja, dus ik weet even niet wat er gebeurd is met de uuropeners. Misschien omdat ze een beetje aan de lange kant zijn. Hapt hij een beetje? Nou goed, weet je, maakt de rest ook niet uit. Ik heb natuurlijk wel gewoon alle dingetjes heb ik hier staan. Dus we gaan hem lekker even erin gooien. Dames en heren, goedenavond. Welkom hier bij de Rick en Rick Show vanuit de nieuwe studio van
1: Yay! Het is zover.
0: Het is eindelijk zover. Nou, zoals je ziet, hier en daar een paar kinderziektes die in de uitzending zitten. Maar dat mag de pret niet bederven. We gaan er gewoon nog steeds een hele leuke uitzending van maken, dames en heren. Zoals ik al zei, ik ben met mijn trouwe radiocompagnon Rick de Beer. Die staat rechts van mij. Die staat ook lekker eindelijk voor het eerst naast mij.
1: Hoe voelt dat, Rick?
0: Dat is echt insane dat hij gewoon voor het eerst naast me staat.
1: We kunnen elkaar aanraken.
0: We kunnen elkaar een handje geven. Oh, lekker. Dat is lekker. Heerlijk. Maar alles doet het in principe. Behalve, de opener is even kapot. Het is even stuk.
1: We hadden graag met een banger willen beginnen met veel energie. Maar dan heb je toch die opener nodig. En die hadden we even.
0: Die hadden we even niet. Maar goed, dat mag de pret niet bederven. We gaan lekker beginnen, dames en heren.
3: Zeker.
0: Dus lekker weer.
3: Van maken.
0: We kunnen tegenwoordig naar buiten kijken. Wow. En voor de mensen die luisteren naar de uitzendingen, die nu naar buiten kijken, die zien eigenlijk hetzelfde weer als wij. En normaal gesproken moesten we het van tevoren buiten moesten we het opnemen in ons. Hè? Wat voor weer is het nou eigenlijk? Totdat even naar buiten we uiteindelijk kijken. In de studio kwamen. En dan was het oké, onthouden. Het was warm. Want dat konden we niet zien. En nou kunnen we gewoon naar buiten kijken en zeggen, jongens, het zonnetje schijnt gewoon.
1: En we zien gewoon de prachtige woonboulevard. Het allermooiste stukje van heel Beverwijk. Heerlijk. Kijken wij op uit. Mooi.
0: Heerlijk.
3: En het allerbelangrijkste. De Mac is 100 meter verderop.
0: Vreten!
1: Volgende probleem wat we hier gaan krijgen is dat we er niet meer in passen in het gebouw. Maar er is een lift gelukkig. Er is een lift.
0: Onbeperkt die Mac gaan leeg roven elke keer. Goed, dames en heren, het is inderdaad nog even wat zoeken. Het is ook warm weer en met het warme weer moet de apparatuur ook even aan wennen. Dus het kan zijn dat u live op de radio af en toe even wat gekraak hoort. Dat zijn gewoon nog de kinderziektes die we... welbekende kinderziektes. Maar goed, de studio is te mooi en te nieuw om niet te gaan gebruiken. Op het moment dat ze zeiden, hij is operationeel...
3: Ja,
0: dan moet je toch.
3: Dan gaan we.
0: Dan gaan we. Dus we gaan gewoon, zoals jullie horen, de uren open. Ik ga het gewoon... Doet hij het nog steeds? Nee. Hij doet nog steeds niet.
1: Hij gaat niet eens meer.
0: Hij doet helemaal niks meer. Maar goed, maak voor de rest.
3: Maar ik maak me dan wel een beetje zorgen voor de openers van de Weekend Warrior Show. Als dat op dezelfde manier gaat.
0: Zullen we even kijken? We kunnen natuurlijk gewoon even kijken. Hè? Dat kunnen we gewoon proberen. Die doet het natuurlijk wel. Maar die van ons zijn we kapot. Oh.
3: Ja, en als je nou voor de grap even de 90's the Heroes pakt. Dan ben ik dan natuurlijk ook wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, de opener voor de 90's and the Heroes. Ja, oh ja, kan meekijken.
3: Ja, zeker. Ik heb hier natuurlijk ook een scherm. Dan kan ik precies zien wat Rick aan het doen is. Dus niks is meer geheim.
0: We gaan even luisteren.
3: Godverdomme.
0: Het is niet normaal. Dat van ons is dan weer kapot natuurlijk. Maar goed, dat mag de pret niet bederven. We gaan er gewoon wat moois van maken. Zoals jullie voor ons gewend zijn, gaan we lekker praten. Lekker huiskamersfeertje, lekker gezellig. Het is voor ons natuurlijk ook even wennen aan een nieuwe studio. Dus hier en daar zal het misschien even wat hakkelig klinken. En misschien zijn we hier en daar even aan het zoeken naar bepaalde jingles. En een bepaalde dit en een bepaalde dat. Maar ja, weet je wat het is? We gaan er gewoon aan wennen. Ik heb een paar nieuwe jingles ook geregeld voor de uitzending. Eentje daarvan, dat is bijvoorbeeld deze.

0: Lekker,
1: lekker. Lekker. We hebben een aantal seconden hebben dan, om te praten. Dan kunnen we ons muziekje aankondigen en dan kunnen we door. Nou, jullie horen het al een klein beetje. Het kraakt toch allemaal een beetje. Het is natuurlijk allemaal heel druk bezig. En die serverruimte zal ook inderdaad wel een op temperatuur zijn. Maar zoals ik al zei, we gaan door naar Kendrick Lamar. Dit is King Kunta.

0: 21 Pilots met Jumpsuit hier bij de Rick Rick Show. Een van onze favoriete artiesten natuurlijk waar we naar luisteren. En zeker. Jongens, het is echt, we zijn echt aan het inkomen. Maar ik moet zeggen, volgens mij gaat het wel prima.
1: Zeker, we zijn met de tafel aan het spelen, omhoog en omlaag.
0: Omlaag, en we kunnen allemaal gekke dingen doen hier ook. Voor de mensen die nu voor het eerst luisteren, die zoiets hebben van... joh, de Rick Rick Show is fijn, daar heb ik wel eens van gehoord. Daar heb ik nog nooit echt naar geluisterd. Maar nu we natuurlijk qua Rijnmond 360 wat meer met elkaar in samenwerking zijn... er worden wat dingen die komen wat eerder naar boven... wat dingen die wat meer opvallen, die nu voor het eerst luisteren. Kan jij voor die mensen gewoon eens even een kleine toelichting geven... wat is nou de Rick Rick Show?
1: Dan zet je me op de spot, man.
0: Daar ben ik heel goed in om iemand op de spot te zetten.
1: Ja. De Rick en Rick Show, wat kan ik zeggen? Die wordt gemaakt door twee Ricks. Mijzelf, Rick de Beer. En de man, de myth, the legend. De Rick naast mij. Normaal zeg ik tegenover mij. Daar moet ik ook nog wel van winnen.
0: Ja, het ligt eraan. Als je daar gaat staan, is het ouderwets. Ja, als je echt tegenover mij gaat staan, is ook een microfoon. Dat is het ouderwets.
1: Ja, maar dat is op mijn glasplaat. Ja. Het is wel fijn dat we die niet meer hebben.
0: Ja, we staan nu in dezelfde ruimte. En even tussendoor, daarna mag je verder hoor. We staan.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: We staan.
1: Dat is voor jou echt een...
0: Dat is voor echt mij wel een game changer dat we nu staand radio kunnen maken. Maar goed, Rick Rick Show.
1: Rick Rick Show, Rick de Beer, Rick Esser. Elke zaterdag tussen 6 en 8. We zijn natuurlijk ook actief in andere programma's. Maar ja, daar gaan we later wel wat meer de diepte op in. Ja, we doen eigenlijk hebben we normaal een format waarin we al wat spelletjes doen. Veel over muziek praten, veel over onszelf. Veel over wat er in ons leven speelt, maar ook wat er in de buurt speelt. Vroeger deden we dat als jongerenkanaal. Tegenwoordig gaan we al dichter naar de 30 dan naar de 20.
0: Ja.
1: Dus ook wij evolueren.
0: Ja.
1: Maar dat doen we nog steeds met hartstikke veel plezier. En helemaal daarvoor, als je ons als OG kent, dan kun je ons ook kennen van de Download Top 20. Waarin we de 20 meest gestreamde nummers op het moment zouden checken. Dat deden we per week. En ik weet niet of Rick dat nog weet. Ooit was het album van Lil Wayne was uitgekomen.
0: Ja. Yeah.
1: Carter 5, denk ik.
0: Ja.
1: En die had de hele top 20 gedomineerd. Echt 16 van de 20 tunes zaten daarin.
0: Zeker.
1: Dit was een hele eentonige uitzending als je niet van hiphop zou houden.
0: Ja.
1: Maar dat is hem. Dat is zeg maar onze hele vibe.
0: Eigenlijk wel. Een klein beetje.
1: Oh.
0: Jij hoort dat nu ook zeker?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, hij is inderdaad... Ik was even aan het pre-listenen, maar ik wist niet dat hij ook over jouw koptelefoon zal gaan. Ja goed, maakt ook voor de rest niet uit. Hartstikke gezellig. Dat inderdaad. Dat vond ik een hele mooie uitleg voor de Rick Rick Show.
1: Er komen nog veel vette dingen aan. Uiteindelijk hopen we hier ook beeld te kunnen verkrijgen. Dat we ook kunnen zwaaien naar de camera's. En dat de mensen ons thuis met het juiste tv-kanaal ons ook kunnen zien. Dat zou helemaal wat zijn.
0: Ja, je moet er inderdaad niet over nadenken. Maar er staan nu iets meer camera's op ons gericht dan in de studio aan de Spaardenstraat van Radio Beverwijk. Daar hadden we eigenlijk alleen een webcammetje ergens in het hoekje. En die stond dan aan en die switchte af en toe van de ene kant naar de andere kant. Dus als je iets geks ging doen, om het zomaar even te noemen, dan moest je gewoon goed timen. Kon je snel een biertje optrekken, biertje uit beeld en dan was het helemaal prima. Nou staan we echt gewoon, ik zal even tellen, ik zie 1, 2... Drie camera's, ja. En ik heb hier ook toevallig, het scherm staat wel aan, maar we kunnen natuurlijk niks zien, dat is eigenlijk wel zonde, maar ik kan ook die camera's zien. En als hier inderdaad een heel mooi decor staat op een gegeven moment, dan is het best leuk om daar ook inderdaad naar te kijken.
1: Zeker. Maar voor nu zijn we al heel erg blij met wat hier allemaal nu staat.
0: Precies. We hebben eigenlijk al best wel heel lang uitgekeken naar de dag dat we in de nieuwe studio radio konden maken. En op het moment dat ze van hogere hand zeiden, Rick... Ga lekker je gang. Het is operationeel. Je hebt gezien hoe het werkt. En we gaan gewoon lekker programma maken. Ja, ideaal toch?
1: Lekker. Met Efteling muziek op de achtergrond. Je zit alleen maar genieten.
0: Alleen maar gezellig. Lekker. En hier en daar zijn we natuurlijk nog aan het zoeken. Maar dat had ik al gezegd. En dat had ik wel geprobeerd. Wat ik zei. Hier en daar kraakt het af en toe nog wel eens. Dus dat het enige is. Hè? Kunnen we gewoon lekker radio maken.
1: Komen we vast wel overheen.
0: Precies.
1: Het is volgende week opgelost. We weten het niet.
0: Wat we zometeen ook voor het eerst gaan proberen. In een nieuwe studio. Is inderdaad het spelen met de huisband.
1: Oeh. Ook die zijn hier naartoe gekomen.
0: Die zijn overgekomen. Ze hebben nu iets meer ruimte. Normaal hadden ze een woonkamer in de Radio Beverwijk. Dan moesten ze helemaal naar achter. Hadden we eigenlijk geen contact. Nu is het in principe één deur door. Zit je in de redactieruimte. Best wel groot, best wel ruim. Dus daar kunnen we ze kwijt. En we gaan gewoon zometeen kijken of we dat inderdaad kunnen spelen. Of ze binnenkomen, of het geluid binnenkomt. Wat het allemaal inhoudt, dat gaan we jullie natuurlijk zometeen allemaal vertellen. Maar we gaan eerst even gewoon lekker weer naar de muziek toe, dacht ik zo.
1: Dat denk ik ook.
0: Ik heb een van mijn favoriete artiesten heb ik klaarstaan. Linkin Park. In the end.
2: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: In the End van Linkin Park.
1: Yes.
0: Blijft dat lekker, hè?
1: Ja, deze mic klinkt beter, man. Moet ik eerlijk zeggen.
0: Klinkt die beter?
1: Ik ben verplaatst, dames en heren. Ik weet niet of jullie het kunnen horen.
0: Ja, je bent nou weer echt tegenover mij gaan staan, inderdaad.
1: Maar iemand heeft mijn plek ingenomen.
0: Ja, er is iemand bijgekomen. Die kijkt heel verbaasd nu.
1: Hé, denkt hij?
2: Ja, ik ben een beetje heel verbaasd. Ik heb me laten inspireren toen ik binnenkwam.
0: Ja, je merkt, je moet echt bij de microfoon gaan praten nu, hè? Je moet nu echt, moet je erbij zitten. Je moet gewoon
1: anders, hè?
0: Er tegenaan praten moet je nu.
2: Ik ga gewoon zitten.
0: Dat is ook prima. Dat kan nu ook. Je kan zitten, staan, de hele...
1: Maar Rick zal nooit meer gaan zitten. Rick heeft volgens mij 8 jaar lang gezeten.
0: Wat zal ik afvallen,
1: hé? Nu gaat hij 8 jaar staan.
2: Ik denk dat je brandmager bent straks.
0: Echt, ik blijf alleen maar staan. In de studio, Niek. Leuk dat je erbij bent. We kunnen eigenlijk gelijk beginnen met... het spelletje. We gaan natuurlijk met de huisband een spelletje spelen. Het is een heel simpel concept. We krijgen vanuit de huisband een nummertje. Dat nummertje hebben ze uit elkaar gehad. En terwijl ze dat uit elkaar gehad hebben, krijgen wij per instrument krijgen we de vraag van... ja, kunnen jullie het liedje raden? En hoe sneller we het liedje raden, hoe beter natuurlijk.

0: Oh jee.
1: Het is de jarig.
2: Was jij... Natuurlijk.
0: Ja, weet je zeker.
2: Natuurlijk.
0: Wij weten dat. Wij hebben hem gefeliciteerd. Maar de luisteraars daarentegen... Ja, die hebben het niet gedaan.
1: Er loopt nu iemand de studio in, die is het ook een beetje...
2: Is die het ook vergeten?
1: Ja, ja, ik heb wel nog gereageerd gisteren. Dat was dus wel het grappige. Ik denk, nou komt het wel. Ja. Je wil het niet vragen, want dat is toch een beetje raar. Maar ja.
2: Om te compenseren,

0: niet gefeliciteerd, hoorden we net.
1: Is dat zo?
0: Ja. Jij hebt hem niet gefeliciteerd. En dat neemt hij je heel erg kwalijk.
2: Jullie gefeliciteerd, alsnog.
0: Yes, dankjewel.
3: Lekker, lekker. Steek maar in je zak.
0: Steek maar in je zak. Er komen steeds meer mensen bij. En dat betekent dat we gewoon lekker gaan beginnen met het spelletje. Mocht je mee willen doen, Ruben, moet je even de koptelefoon pakken. Want anders hoor je niks.
4: Dan hoor je echt niks.
0: Ja, je hoort echt pakken, niks.
4: Inderdaad.
0: Ja.
3: Wat? Hij zoekt een koptelefoon. Hij heeft niet een optie. Waar is de koptelefoon?
0: Daar nog eentje. En die kan je volgens mij bij jou kan je die erin pluggen. Ja, mensen, we zijn gewoon live.
4: Oh, dat allemaal is wel gewoon mooi gedaan.
0: Ja, het is mooi weggewerkt.
3: Oh. We geven ondertussen wat tijd om in te pluggen. Dus wij kunnen nog even over praten. Kun je nog een keer herhalen wat de informatie is over het nummer wat we hebben?
0: We hebben zometeen een nummer uit 1976. Met 177 miljoen views op YouTube. En hij zou heel moeilijk moeten zijn.
3: Maar we hebben hier 5 muzikanten.
0: Ja, dan moeten we toch wel raden.
3: Dat moet toch goed komen.
0: Zit hij prima? Een microfoontje heb je erbij. Het enige is, je moet nu in de microfoon praten. Ja.
3: Het is je wordt echt zo.
0: En je
3: achterin
0: kan
3: je
0: kan schuiven en doen. Je hoort helemaal niks. Je moet alleen in de microfoon praten.
2: In de microfoon.
3: Ja, ja, ja. Je moet echt achterin je luchtpijp steken. Ja, vervelend, hè?
0: Dat is even weg.
3: Weet je wat wij horen?
0: Ja, maar je kan dus, ik kan ook de processing uitzetten. Dan klinkt het zo. En zo klinkt het op de radio. Maar goed, maakt voor de rest ook niet uit. We gaan beginnen met de drums. Als iemand het weet, gooi er wat tussendoor. Doe thuis ook gezellig mee, hè, natuurlijk. Ja, het hapert een beetje.
4: Een rare opname.
0: Dat is,
3: hoe kan een huisband nou haperen?
0: die hebben het ook warm. Even drie keer slaan. Even pauze. Wacht, ja, oké, okay, gaan we weer. Hoort er ook bij. Ja, dat klinkt fantastisch.
3: Zo wordt hij inderdaad wel heel moeilijk, hè?
0: Ah, zo wordt hij heel moeilijk. Oh. Oh, was getuigd.
3: Oh. Oh.
4: Weet jij het?
2: Oh. Ja, ik weet het wel.
0: Nee, je hoort het niet. Ja. Nee, je hoort helemaal niks.
4: Heeft iemand een idee?
0: Nee. Nee, ik heb echt geen idee.
3: Het is te langzaam voor Blackberry. Maar ja, het had wel een beetje dat
4: nou,
3: het
4: is hem wel.
3: Oké, tik maar in dan.
0: Is het Blackberry, hoe heet het?
1: Nee, ik weet niet.
4: Blackberry is volgens mij niet uit 62, toch?
3: Dat is niet 62. Dat is niet het jaar tot 62, toch?
4: Nee.
3: Nee, oké. Wacht. Oh, in a rich man's world.
0: Ja,
3: ja, dat is die.
0: Ja?
3: Maar ik weet niet.
2: Money, van Alba.
3: Dank je.
0: Ja, money.
3: Ja.
0: Oh, wacht. Moet je. Ja, we mogen ook een
3: luisteren. Ja, 100%.
0: Ja.
3: Het is de bas.
0: Ja.
3: Tag team hem hier dan.
2: Huppatee.
0: Dames en heren, we gaan hem invoeren. We gaan kijken of het zo is. Of het inderdaad money is. Is het money?
3: Als het fout is, het heel ongemakkelijk nu.
0: Het is hem! Hey. Jawel. Lekker. We hebben hem, dames en heren. Money van ABBA is het liedje wat vandaag de huisband voor ons gemaakt heeft. En hij is geraden door, nou ja, je verwacht het niet, de 2 gasten voor mij. Rick de Beer en Tim de Wit.
3: Gang, gang.
0: De meest minst muzikale mens in de snack.
4: Hij doet
0: weer
4: niet mee.
0: Ja, jullie zijn outplayed. Wil ik het
4: zoals elke week eigenlijk.
0: Eigenlijk. Maar er komt een dag. Er komt een dag.
2: Dat jullie het weten.
0: Dat jullie erin komen en dat je hem hebt.
3: Ik wist dat het geen Rammstein was, want de eerste toon in het nummer had Ruben het al lang geraden.
0: Zeg, als het Rammstein was, dan had Ruben hem wel gehad. Ja. Ja.
4: We kunnen eigenlijk vanaf nu gewoon elke keer dat spel zo spelen. Ja. Als Ruben niet zegt
3: Rammstein. Ja. Dan kun je gewoon hele band elimineren.
0: Ja. Dat is in ieder geval geen Rammstein. Maar wat het wel was, het was natuurlijk ABBA met Money. En die gaan we ook even luisteren. En dan

0: zien we jullie zo weer. Hartstikke leuk. Hartstikke gezellig. En wat er nog meer gaat komen vandaag, ik heb geen idee. Weinig voorbereid, lekker improviseren en we komen er wel.
1: Doen we even.
0: We gaan erheen. Dit is Money, Money, Money van ABBA.
2: Het is zaterdagavond. En dat betekent maar één ding. De Rick en Rick Show.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Hebben jullie de film al gezien, jongens?
1: Nee, die staat nog wel op mijn lijstje.
0: Nee. Staat hij wel op je lijstje?
1: Die wil ik nog wel heel graag zien.
2: Nee, ik heb hem wel gezien en je moet echt heen.
0: Ja? Is het waard?
2: Ja.
0: Oké.
2: Hey.
1: Dat het de dichtstbijzijnde bioscoop in de Hoorn?
2: Is dat mij toesturen?
0: Ja, nog
1: Hoorn.
0: Steeds, weet ik.
1: Hoorn? Oké. Okay. Dus het kan niet op het fietsen, dus?
2: Jawel,
1: het
2: zou kunnen.
1: Oh, okay.
0: In principe kan je het fietsen.
1: Ja, oké, okay, ja.
0: Wij kunnen ook vanaf hier fietsen naar Hoorn.
1: Ja, ja.
2: Nou kan wel, doen. Een stukje fietsen, maar kan.
0: Het is wel heel gezond.
1: Maak een podcastje van, live.
2: Ja hoor,
0: op ja, toch?
2: Dat hapert net zo.
1: Fiets ik zo. Niemand die het verschil weet.
0: Nou, moet ik er wel even erbij zeggen. Ze hebben vorige week zondag was er een havenfestival. Ik weet niet of dat hier in Beverwijk was of in IJmuiden. Toen hadden ze dus ook een live reportage Daro, van een reporter. En die kwam hier dus eigenlijk glashelder binnen. Ja. En die hebben ze toen hebben ze een hele reportage gemaakt en dat soort dingen. Het was echt wel goed. En zo hebben we toevallig morgen ook nog een reportage in Heemskerk. Want er is een of andere markt of zo. Jaarmarkt, ik weet niet meer wat het was. Bij het terrein van bij het gemeentehuis, op kermisterrein.
1: Ja.
0: Daar is morgen ook iets, ook een evenement.
2: Ah, dat is het zomerfestival van
0: ja, en daar gaan ze dus ook live reportage maken. Dus voor de mensen die morgen denken van, hey, wat lopen daar voor gekke mensen rond met een IJmond 360 dingetje, dan zijn wij dat.
2: Die ben je aanspreken.
0: Wij niet, maar
1: dan zijn het onze collega's. Zeg hallo.
0: Onze collega's. Ja. Hallo. Zeg hallo, vraag een handtekening.
2: Hey, hallo.
0: Wij zijn er niet.
1: Hey, hallo.
2: Hey, hallo.
1: Mag ik jou wat vragen, hè?
0: Nee.
1: Ben jij Rick Esser van de Rick en Rick Show?
0: Ja, die hoor ik vaker.
2: Maar die gaat hard, hè.
1: Het is de favoriete meme tussen Ruben en mijzelf. Ja, dat... Hey, hallo.
0: Ik kreeg al zo'n...
2: Je hebt dit als een filmpje en dan heb je zo'n Duitse agent. En die staat dan...
3: Ho, het begon ergens anders mee. Hoezo? Weet je nog dat wij wat moesten betalen?
2: Ja, dat was de hallo. Dat is hallo. Nee. Daarom is hij heel wel grappig. Maar waar Ber en ik het over hadden, is dat dus... je hebt dus een Duitse agent op de weg. En er komt zo'n wielrenner aan. Ja. Gaat die staan zo... Hé, hey, hallo! En dan die wielrennen. Krijgt in zijn voorren.
0: Oh, die flint, die donder, ja.
2: Ja, joh. En die ligt daar, die is gewoon klaar, hè. Gewoon,
0: die heb je mij laatst ook gezien, inderdaad. Ja.
2: Oud.
0: Doe me ook denken aan die...
2: hallo.
0: Ja, dat hey, hallo.
1: Hallo.
0: Het Duitse gedeelte slaat dan nergens op. Maar dat was ook zo'n Noorse pont personeelslid, weet je wel. Er kwam zo'n Duits busje aanrijden, die begon te toeteren. En dan begon hij helemaal te schelden in het Noors. En dan weet ik van... Het is net dezelfde energie. Het is allemaal dezelfde energie. Dezelfde
2: hey, energie. Hallo.
0: Hey, hallo.
2: Maar het is zo droog, het is echt goed.
0: Ja, lekker goed. Wat vinden we ervan, jongens? Studio, nieuwe studio. We zijn er allemaal. Jordi is ook aangeschoven. Het wordt helemaal druk.
1: Ja.
0: Jordi is ook aangeschoven. Het wordt
2: heel wisselen van microfoons.
3: Kan je mijn mix ook aanpassen vanaf die?
4: Ja, maar ik harder of zachter?
3: Nou, wel ietsje zachter, want ik word wel redelijk doof.
4: Is het mij? Is het jouw?
3: Ja, ik hoor nu bijna
2: niet. Ben jij ook zachter?
3: Of iets meer. Ja. Hallo? Ja, prima. Dankjewel.
0: Nou, gaan jullie even lekker zitten klooien? Wij gaan even door naar een nummertje.
2: Dat is harder.
0: We gaan naar Radiohead. No surprises. Terwijl het eigenlijk

0: Uptown Funk van Bruno Mars hoor je natuurlijk hier bij de Rick en Rick Show. En dames en heren, het eerste uur, het eerste officiële uur van de Rick en Rick Show in de nieuwe studio zit er helaas al bijna weer op.
1: Damn, wat gaat het snel, hè?
0: Het gaat echt hard, het gaat echt hard. Echt niet normaal. Wat vonden we ervan? Even gewoon qua groep hier, we zijn natuurlijk allemaal radiomakers en allemaal de studio en Radio BVW gewend. Wat vonden we er nou van om het eerste uur hier te draaien?
2: Grote vooruitgang.
0: Grote vooruitgang, hè?
1: Ja. Ik vind het ook een stuk meer samenhang, omdat we zeg maar aan dezelfde tafel staan.
0: Ja, ja. Het is veel meer samen, inderdaad. En nou staan wij nog wel eens bekend met z'n allen om inderdaad allemaal te gaan praten en allemaal tegelijk en door elkaar heen te lullen. Maar daar hebben ze ook iets op bedacht. Daar hebben ze gelijk even aan gewerkt. Op het moment dat ik nu blijf praten en lekker hard blijf praten, ik krijg nu voorrang.
1: Ik kan er niet tussen komen.
0: Nou, die microfoon neem ik over.
1: Wat leuk, ik kan overal tussen komen.
0: En nu ga jij, ja, zie je. Dus hij verschilt perfect. Maar ze hebben er eens aan gedacht. Als Rick en Rick Show komt met de hele bende van ellende, dan kunnen ze niet door elkaar heen praten. Dat is in ieder geval wat ze bedacht hebben. Super chill.
2: Hebben ze dat speciaal voor ons gedaan?
0: Hebben ze speciaal voor ons gedaan? Ik denk het niet, maar ik wil het graag zo zien. We hebben nog 1 minuut en 5 seconden op de klok en dan gaan we weer door naar de reclame. En dan ga je van zometeen de tweede uur van de Rick en Rick Show. Zonder uuropener, die zijn even kapot.
1: Ja, dat is jammer. Niet alles kan goed gaan, hè?
0: Niet alles kan goed gaan. Dus we gaan zometeen niet per se beginnen op de manier waarop jullie van ons gewend zijn. Maar dat wordt allemaal gefixt. Er zijn allemaal kinderziektes hier en daar. Het komt allemaal prima. Allemaal prima. Wordt allemaal gefixt, Martin. Wordt allemaal
1: zeker gefixt. We zijn ook dinervermaak. Want we weten dat natuurlijk tussen 6 en 8 zijn mensen vaak uit eten.
0: Ja.
1: En wij zien die mensen normaal niet eten. Maar als ik nu naar links kijk, zie ik Jordi aan het eten. Dus het is ook fijn om naar de mensen te kunnen kijken die aan het eten zijn. Hoe die dan naar ons luisteren.
3: Van hun avondmaal.
0: Lekker avondmaal.
3: Lekker. Eet smakelijk ook, Jordi.
1: Eet smakelijk, Jordi.
0: Voor de mensen die thuis luisteren, sowieso eet smakelijk. Zometeen in het tweede uur zijn we natuurlijk terug. Tijdens de reclame hebben jullie natuurlijk even de tijd om gewoon even een drankje te pakken, een hapje te eten, nog eventueel bakje chips, whatever. En dan gaan we de tweede uur natuurlijk gewoon doen. We hadden het net over nog een spelletje spelen. Nou weet ik niet wat voor spelletjes wij allemaal speelden tijdens de Rick en Rick Show. Want ik ben nu eigenlijk te veel bezig met die tafel, omdat ik even niet meer weet wat het format was van de Rick en Rick Show.
1: De tafel was één groot spel.
0: Dat heb ik zo lang maken we het al, maar het is toch even nadenken. Mochten jullie straks een idee hebben, we hebben door de jaren heen natuurlijk wel wat spelletjes gespeeld. Kunnen we dat gewoon doen, hè? Ik vind het allemaal prima.
3: De slimste eimonder deden we toch wel eens?
0: Zeker.
1: We kunnen higher or lower doen, want we kunnen nu op het scherm meekijken.
0: Ja. Higher or lower kunnen we nou doen. We maken er een mooie...
3: Of natuurlijk. Oh, ik zie dat jij niet ziet spelen.
0: Wat ik niet ziet spelen.
3: Het is zwart en goud. Het staat in de hoek.
0: Wow. We gaan er even uit voor de reclame. Ik zou zeggen allemaal tot zometeen. Pak nog wat eten, wat te drinken, even wat lekkers. We gaan zometeen gewoon kijken wat we gaan doen. We maken er een mooi huiskamersfeertje van, mooie gezelligheid. Tot zometeen, dames en heren.
4: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dup, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk. Aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer. Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
10: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 36.

0: overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.

0: Savage. Dames en heren, we zijn er weer. Tweede uur van de Rick Rick Show. En het is weer ongelooflijk gezellig in de studio.
1: Het is zelfs te gezellig, want eentje heeft geen mic.
0: Zo gezellig is het.
2: Nee, je hebt nog geen mic.
1: Nee, twee hebben geen mic.
3: Nee. Zijn we verplaatst, kunnen we nog steeds meer mics.
0: Ja, en dat is tekort.
2: Ja, pak er toch het hoogste geluid op. Gewoon schreeuwen.
0: Ja.
2: Hey, maar wie denken jullie wie er gaat winnen vanavond?
1: Ik denk dat je het aan zoveel niet-voetballers vraagt. Ik denk de enige die daar een mening over heeft, ben ik.
3: Als ik weet nog eens wie er speelt.
1: Zie je?
0: Geen idee.
4: Ik zou het ook niet weten.
2: Nou ja, dan...
5: Ik denk Arsenal. Rick Esser vormen samen ja, de Rick en Rick Show.
0: Ja, dames en heren, hele goede avond. Je luistert naar het tweede uur van de Rick en Rick Show hier bij Eimond 360 vanuit de nieuwe studio. Studio in de Handelskade. En we hebben er zin in. Vorige uur, dat is voorbij gevlogen.
1: Ja, echt heel snel ging dat, hè?
0: Het gaat echt heel snel. Het kraakt ook aan alle kanten, omdat het allemaal warm is.
1: Ik zie Jordi zijn kabel checken. Nee, het ligt niet aan de kabel, dat het zo aan het kraken is.
2: Jij hebt het gesloopt, Jordi.
0: Dat kraakt sowieso.
1: Ik denk overigens dat... Ruben had een goede analyse. Als PSG niet zou scoren in de eerste helft, dan is het voorbij.
2: Dat denk ik wel, man.
1: Dus de dames en heren kunnen hun tv uitzetten. En Arsenal heeft de Champions League gewonnen.
3: Denk ik.
0: Ja, ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van.
2: Is dat nu al beslist dan?
3: Nou,
2: weer. Leg uit.
1: De Champions League finale is nu bezig. De eerste helft. Zijn ze al begonnen aan de tweede helft?
2: Bijna.
1: Tweede helft op het punt van het beginnen. En Arsenal kan heel goed verdedigen. Arsenal is op 1-0 voorgekomen in de eerste helft. Vroeg in de eerste helft.
2: Maar hebben ze ook de meeste wedstrijden nu met een 1-0 verschil gewonnen en zo in de Premier League?
1: Dus daar lijkt het nu op af te streven.
2: Het is verdedigd. Geworden. Arsenal kampioen geworden.
1: In Engeland. Dat heb je ook weer, geleerd vandaag.
0: Ik weet wel dat Slot is ontslagen.
1: Ja.
2: Slot ontslagen, hè?
1: Ja, ja, Slot, dan wist je het niet zo. Dat wist jij dan weer.
0: Primeurtje.
1: Vanmiddag
0: ik
1: gebeurt.
0: Ik een primeurtje.
2: Echt? Vanmiddag,
0: ja. Vanmiddag is, ja. Mijn vader zat op de bank, zaten we darten te kijken. Ik kijk dan weer darten in plaats van voetbal. Lekker best van Nijmegen te kijken.
2: Darten.
0: En toen zei mijn vader, ja, Slot is ontslagen. En zei ik, nou, maar die deed toch heel goed? En zei hij, nee, anders word je niet ontslagen.
2: Ja, maar zijn die fans, hè. Want ze zijn toch die Jota zijn ze verloren.
0: Ja.
2: Voor de start van het nieuwe seizoen.
0: Ja.
2: En hij is natuurlijk in zijn eerste seizoen meteen kampioen geworden.
0: Ja.
2: Daar kan je natuurlijk nooit overtreffen. Ja, nee. Dan moet je Champions League winnen. Maar heb je gezien wie er in de Champions League spelen?
0: Dat is niet normaal.
2: En ik denk dat zo'n overlijden van zo'n speler doet heel veel met zo'n selectie.
0: Ja, dat je hele team is kapot.
2: Dus het is wel raar dat ze iemand dan nu al op straat zetten. Geef hem dan nog een half seizoen om te kijken. En dan ga rustig zoeken voor een nieuwe trainer.
1: Eens.
2: Maar nu trappen ze hem weg. Terwijl het, ja, hoe ver is het zijn schuld, toch, dat het niet draait?
1: Ik vind dat hij zijn verhaal mag doen. En ik vind dat hij dat het best kan doen. Hier bij de Rick en Rick Show bij Eimond 360.
0: Slot, als je ons hoort.
1: Arne is voornaam.
2: En daarna? Slot?
0: Ja.
2: Mag je naar Ajax?
1: Ja, dan brengen we hem persoonlijk daar naartoe. Ja,
2: in die kofferbak. Hij gaat zo.
0: Maar hij komt van Ajax, toch? Even, ik als niet.
1: Nee, hij komt van Feyenoord.
0: Hij komt van Feyenoord, oké. Maar iedereen wil hem bij Ajax.
1: Ja.
0: Maar denken jullie dat hij, misschien een rare vraag hoor, ik heb geen verstand van voetbal. Denken jullie dat hij hetzelfde kan doen met Ajax als dat hij in zijn eerste seizoen in de Champions League heeft gedaan? Dat hij daarom daarheen moet? Is hij zo goed?
3: Ja. Het zou kunnen.
2: Het zou kunnen, maar ja. Ajax heeft nog steeds wel meer budget.
3: Ja,
2: dus
3: oké.
2: Als Ajax niet zo zuinig doet, en wel gewoon spelers koopt, en ook Slot gewoon laat voetballen, dan kan hij zeker kampioen worden.
0: Oké.
2: Maar als ze geen geld uit gaan geven,
0: ja, dan houdt het op.
2: Dan spelen we volgend seizoen in de KKD.
0: Ja.
2: Op vrijdag en maandag.
0: Nou goed, in ieder geval de voetballiefhebbers die zitten hier, de voetbalanalyse zit hier, maar we gaan natuurlijk ook om de muziek. Wij gaan over naar de Gorillaz, natuurlijk een van de bekendste nummers.

0: Van Stromae hoorde je hier bij de Rick Rick Show. Het hele studio vol vanaf de Handelskade. Nieuwe studio van Eimond 360, dames en heren. Het is, we zijn weer lekker met het mooie weer in deze airco-gekoelde studio.
1: Dat is wel belangrijk.
0: Dat is wel lekker. Dat is wel belangrijk. Voor de mensen die nu denken van, hey, ik hoor af en toe een haperingetje of een dingetje of een datje. Dat ligt niet aan jullie. Vanwege de warmte is de serverruimte ook iets op temperatuur. En dat kan er nog wel eens voor zorgen dat er hier en daar even een kraakje in zit.
1: Kraak? Elke show heeft dat toch? Elke show?
0: Ja, elke show heeft dat. Maar dat zijn de welbekende kinderen.
2: Oh, het is gewoon wel bekend.
0: Het is bekend, okay. Ja. Iedereen die hoort het en die heeft het er wel eens over. Dus hij kraakt wel eens af en toe. Dan kan je zeggen, ja, dan kun je toch net zo goed beter geen muziek op de achtergrond aanzetten. Maar ik denk niet dat dat helemaal...
2: Dat is ook zo leeg.
0: Het is ook zo saai.
2: Ja, is wel saai.
0: Ik heb wel eens programma's gehoord van andere lokale omroepen die dan het programma maken. En hebben ze geen achtergrondmuziek. Nou moet je je voorstellen dat we dus zo de hele tijd radio gaan maken.
2: Maar het raarste is nu dus dat je jezelf hoort, hè?
0: Ja, maar jullie zijn dat niet gewend.
2: Nee, maar...
3: Het is wel gezellig zo. Soms...
2: Op zich, het is wel sfeervol.
0: Wel, hè? En nou hebben we natuurlijk nog voor de processing aanstaan. Voor de mensen thuis verandert er nu niks. Maar als ik op dit knopje druk, dan klinkt het veel statischer. Veel saaier.
2: Ja. Saai.
0: Ja, dit is beter. Nou goed, we wilden net een spelletje gaan doen.
2: Ja.
0: En ik had even een ideetje opgegooid bij meneer de Beer. Nou, die vond het allemaal prima. Dus voor meneer de Beer, jij mag even een klein uitlegje doen. Wat we zo meteen gaan doen.
2: Rond de klok van half acht. Daarom staat Tim nu daar.
0: Dat kan, ja. Ik weet niet of dat toevallig zo is. Weet ik niet of we dat gepland hebben.
2: Ja, nee, dat dacht ik.
0: Dat kan.
2: Oh, ik dacht dat is heel toevallig. Spelletje.
0: Nee, meneer de Beer, wat gaan we zo meteen doen?
1: Hallo, op de klok van half acht, want dat is altijd ons spelletjesmoment, spelen we higher or lower. Meestal doen we dat met Spotify streams, want wij zijn tenslotte een muziekprogramma.
0: Toevallig wel.
1: Toevallig wel. En dan krijgen wij het resultaat van bijvoorbeeld... Linkin Park, hoeveel die artiest opgezocht is in de afgelopen maand, jaar, staat er meestal bij. En dan krijgt er een artiest tegenover, bijvoorbeeld Maroon 5. En dan is dat ons om te raden, is dat meer of minder gestreamd dan het voorgaande resultaat. En zo kunnen we kijken hoe ver we kunnen komen.
2: Nou, duidelijk.
0: Nou, simpel toch? Mensen thuis kunnen ook meedoen, kunnen ook een gokje wagen. Het enige nadeel is, als wij het fout hebben, stopt het. Dus je kan wel zeggen, ja, maar ik zei higher, zij zeggen lower, dus ik mag gewoon... Nee, dat is helaas klaar.
3: Niet hoe het werkt.
0: Dat is niet hoe het werkt. Ik doe altijd in het tweede uur, voor de mensen die wat vaker luisteren naar de Rick Rick Show. Nou, jullie zullen het misschien ook wel doorgehad hebben. De eerste achtergrondmuziek die ik aanzet, dat is altijd dit nummer.
2: Dat is me echt nog nooit opgevallen.
0: Is het je nooit opgevallen? Dat is eigenlijk altijd dit nummer. En waarom doe ik dat? Kunnen we even aarden.
2: Nee, maar ik heb nooit... Dit is de eerste keer de koptelefoon.
0: Ja, normaal in de vorige studio bij Radio Beverwijk, toen de tijd op de Spaarnestraat, dan was het inderdaad... Jullie hadden speakers en plafond, dat was het. Je kon wel een koptelefoon in doen, maar dat had geen zin. In principe, dat had geen toegevoegde waarde. En nu moet het, want op het moment dat ik hier een microfoontje aanzet, gaan alle speakers hier uit. Dan hoor je niks meer.
1: Dan is het klaar.
0: Dan is het klaar. Ik neem wel even een slokje voor mijn koffie, jongens. Oh.
1: Ruben, ik krijg een appje over de wedstrijd, de Champions League finale. De scheidsrechter is echt omgekocht.
0: Ja. Neem ons even mee. Wat is
2: dat? Heb ik niet even gelet. Wie app dat?
1: Een maatje van me. Dikke in.
2: Wat zegt hij?
1: De scheids is echt omgekocht.
2: Oh, gewoon alleen.
1: Nee, gewoon dat midden is.
2: Maar waarom?
1: Niet. Ja, ik heb niet. Geen beargumentatie. Ik kan er wel even vragen, maar het gaat wel even duren voor ik een reactie heb.
2: Weet je welke scheids omgekocht was?
0: Nederland-Argentinië. Die was
2: omgekocht. Ja, daar gaan we dus niet over beginnen.
0: Nee, dat is een pijnlijk puntje nog steeds. Ja.
2: Maar die van de laatste wedstrijd, van Paris tegen Bayern.
1: Oh, met die...
2: Dat ging helemaal nergens over.
1: Ook dat hij die hens gaf, toch?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ging je steeds boos?
1: Schiet je kaart tegen je eigen speler aan. Op. Nee, toch niet.
2: Nee, mag gewoon, hè. In 16 meter gebied. Tegen zijn arm, zo.
0: Niks aan de hand.
2: Niks aan de hand.
0: Oké. Okay. Nou, goed, dan weten we dat ook weer. Volgende keer als wij een Rick Rick Show voetbaltoernooi gaan doen. Dan in ieder geval weten we hoe we moeten scheiden.
1: Ja. Ja. Ruben als scheidsrechter. Ik zie de mannen kijken van, oh, voetbal. En ja, man, het WK komt er ook aan. Dus we gaan nog veel meer over voetbal praten.
0: Ja, ik heb poeltje heb ik ingevuld. En,
1: heel goed.
2: Ja, ik ook.
1: Heel goed.
0: We gaan het later even wat meer hebben over het WK. We gaan even een nummertje doen. Na het nummertje doen we een spelletje. En dan hebben we nog alle tijd om even te praten over het WK. Deal?
2: Is goed.
3: Ja.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Lekker zomers, Empire of the Sun, wie kent ze niet? Ook een nummertje in GTA wat heel vaak voorbij komt. Ik denk dat alle mensen...

0: Empire of the Sun. Walking on a Dream. En dames en heren, het is weer tijd voor een spelletje. Onze quizmaster, meneer de Beer, die zit weer aan de overkant en die zit er helemaal klaar voor. We gaan namelijk een spelletje spelen. En ik laat het even aan jou over wat daar de bedoeling van is, meneer de Beer.
1: Yes, mocht je er net inschakelen, helemaal geen probleem. Dat gaan we namelijk nu weer opnieuw uitleggen. Ik heb hier twee artiesten voor mij. En aangezien Rick het scherm bestuurt, hebben we hier te maken met iets dat gestreamd is over een jaar, een maand, totaal?
0: Monthly.
1: Monthly listeners.
0: Staat hier ook boven.
1: Dank u.
0: Monthly listeners.
1: We hebben een vraag, Ja, u daar. Oh.
2: Wel Pingel.
1: Oké, check. Pingel voor PSG. Anyway, twee artiesten heb ik hier voor me. Ik heb Sia of Queen in dit geval, die de meeste maandelijkse luisteraars heeft. Gaan we om en om?
0: Ja, kunnen we doen.
1: Dan wil jij beginnen?
0: Nee.
1: Tim de Wit, ik kies jou als mijn starterspartner. En dan gaan we zo de tafel rond. Ik heb hier twee artiesten. Eén is Sia en de ander is Queen. Aan jou de vraag. Wie heeft op Spotify de meeste monthly listeners?
2: Ik ga voor Queen.
1: Dat zou ik ook gedaan hebben. Tik hem aan. Queen heeft er 58 miljoen. Oh, Sia heeft er 82 miljoen.
2: Ik dacht al. Die is zo...
1: Helaas.
2: Wat, is die fout?
0: Nou, ja. Tot zover. Ja,
2: die had sowieso meer.
0: Dat was sneller. Nee, dat was hem inderdaad.
2: Top hem alweer.
1: Nou, Rick.
0: Nee, we kunnen nog wel een keertje doen. We gaan nog wel een keertje doen. Ik zal hem even klaarzetten weer. Dan moet ik even een klein reclametje kijken. En dan doet hij het weer. Maar we kunnen het gewoon. We gaan het nog een keer doen. Dat zou moeten kunnen. Dit gaat natuurlijk wel heel snel. Maar Sia had er dus meer dan... Ja.
1: Een Queen. En Ruben zag het al aankomen, ja.
2: Maandelijks luisteraars, hè? Niet gewoon als in...
1: Nee, niet totaal, nee. Nee.
0: Queen is al voorbij. Ja. We hebben een nieuwe kans met Queen en Tyler, the Creator.
1: Wil jij? Of zal ik Ruben laten?
0: Nee, doe Ruben maar.
1: Queen of Tyler, the Creator.
2: Ik weet niet eens wie dat is.
1: Ja.
2: Dan Queen.
0: Ga je voor Queen?
2: Maar maandelijks luisteraars nog steeds?
0: Ja. Ja, nog steeds maandelijks luisteraars. Jij gaat voor Queen?
1: Tyler, the Creator is hip-hop.
2: Ja, dan zal het fout die wel zijn.
1: Dus je gaat op Tyler, the Creator?
2: Ja.
0: Die was goed. Wie nu? Ja.
1: Queen?
0: We hebben Queen of Tom Petty.
3: Ik zou dan weer zeggen Queen.
0: Wil je Queen?
1: Dat zou ik ook gedaan hebben. En By a Mile.
0: Nou. Helemaal. Queen had 57 miljoen en Tom Petty had 9 miljoen.
1: Nou, Esther, jij bent nog niet geweest. David Guetta, Tom Petty. Dit is een hele makkelijke voor iemand als jij.
0: Ik ga voor David Guetta.
1: Toch wel, hè?
2: Nee, ja. Rare keus.
1: Rare keus. Zeg 76 miljoen.
0: Zo. Hoe? Deze is lastig. Deze mag jij doen weer.
1: Sum 41. Ik ga alsnog voor David Guetta.
0: Ja, David Guetta nog steeds?
2: Tegen wie? Sir.
1: Tegen Sum 41.
0: Ook goed. We zitten op een streak van 4.
1: Sum 41 of James Brown. Tim, zeg maar. James Brown of Sum 41?
0: Sum 41 heeft 8,6 miljoen streams.
2: James Brown?
1: Ja.
2: James Brown.
0: James Brown?
1: Oh, helaas. Het loopt weer stuk op Tim.
2: Ik wist het niet zo. Ik denk, waar komt hij? Maar ik denk, nee, dit duurt te lang. Het is fout.
0: Helaas. Oh. Nou, dan hebben we toch een score van 4. Misschien kunnen we hem straks natuurlijk nog wel even een keertje proberen.
2: Ja, wij

0: Gewoon
1: dat
0: even
1: zegt dat.
2: Ja, maar het kind staat er niet bij.
1: Ja, ja, gek uit. Ja.
2: Maar de vrouwen zijn scherp, hè?
0: Ja.
2: Bij mannen doen maar wat. En vrouwen zijn scherp. Ik stel voor dat we hem inderdaad gewoon even lekker gaan draaien. We zijn een stuk gelopen om 4. Misschien kunnen we hem zo meteen nog wel even doen. Wat we zo meteen ook gaan doen. We gaan heel even vooruitblikken naar het WK wat eraan zit te komen.
0: Ja.
2: Dan hebben we nog een primeurtje van onze enige echte Ruben. Die hier in de studio staat. Die had namelijk een ideetje. Wat het is gaan we het straks allemaal over hebben. Maar we gaan voor nu in ieder geval even naar James Brown. Waar het dus net stuk op gelopen is. En het is tegenwoordig niet alleen maar meer een mannenwereld. Maar James Brown die zong het wel. En niet zonder reden. It's a man's world. Maar we hebben ook vrouwen nodig.

0: Risk It All. En ik realiseer me net iets. Ik ben eigenlijk al die nummers ben ik netjes aan het afkondigen. Maar dat kan ik natuurlijk ook aan jou overlaten, Rick. Want jij hebt gewoon het schermpje voor je.
1: Zeker.
0: Jij kan het ook gewoon zien.
1: Nou is dat niet per se nieuw aan deze studio. Maar inderdaad. Dat,
0: maar
1: die optie heb ik.
0: Ik neem het graag over.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Hey, we zouden vooruitblikken op het volgende uur. Laten we daarmee even beginnen.
0: Volgende uur? Ja, dat is prima.
2: Nee, we gingen toch vooruitblik WK?
0: Ook.
2: Oké.
0: We doen alles tegelijk.
2: Best.
0: We kunnen ook vooruitblikken op het volgende uur, terwijl we het WK gaan...
3: Nee, dat wordt wel.
2: Dat ga jij te ver. Nu snap ik het niet meer.
0: Dan kennen we helemaal niks meer zometeen. Nou, take it away, Beer.
1: Take it away, Tim. Is jouw show.
0: Ja, jij zit in de... Oké.
2: Geen ruzie maken, jongens.
0: Nee, komt helemaal goed.
3: Vooruitblikken op het volgende uur. Nou, dat kan natuurlijk, want we staan hier met z'n allen in de studio, dus... Ik heb, als het goed is, een playlistje voorbereid.
2: Oh.
3: Dus we gaan een 90's Heroes half uurtje doen.
2: Oh.
3: Die platen staan ook al ergens klaar als het goed is. En nou ja, zoals de mensen in de studio zien, heb ik de DJ-set opgebouwd. Op een toch wel krap tafeltje, maar het past precies.
1: Dat werkt wel.
3: Is precies.
0: Ja. Is precies.
3: Is precies. En dan kunnen we met een aantal DJ's, aangezien we hier met 4 DJ's zijn, tel ik even snel.
2: Ja.
3: 5 staat ergens in de huiskamer.
2: Die is verdwaald. Nieuwe omgeving, hè?
0: Ja. Hij staat nu voor de Spanenstraat om die deur te trekken, jongen. Hallo!
1: Jordi geeft
0: bellen,
1: een tour.
3: Bellen. Die kunnen we live draaien.
0: Nice. Ook de eerste keer hierop.
3: Dus dat gaan we dan ook even checken en kijken of dat een beetje goed loopt. Maar dan denk ik wel dat we de 2 uur vol gaan krijgen.
2: Ja, dat is dat.
1: En dan zit de avond er alweer op voor ons.
3: Ja.
0: Ja. Nou ja, we hebben in ieder geval tot 10 uur nog vermaken.
1: Ja, we redden het nog wel even.
0: Ja, we zijn allemaal met z'n allen.
1: En we hebben nog niet gegeten.
0: Nee.
1: Dat is ook nog.
2: Nee. Jullie allebei niet?
1: Nee. We komen van mijn... hij moest even Dr. PC spelen. Dat heeft hij gedaan.
0: En toen we hier kwamen was het al 17:15, 18:00. Toen we dit klaarzetten en natuurlijk een potje koffie zetten. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren.
2: Met de brave verloren bonamat. En wat lach jij?
0: Wat?
2: De brave verloren bonamat. Wacht, ik ben zo terug.
3: Hij gaat even kijken.
0: Je moet hem ook niet loslaten in een pand. Dan komen de gekste dingen gebeuren er dan.
3: Dan gaat hij in een of andere hoekje gaat die kijken. Dan trekt hij een paneel opzij. Dan we staan hier in een automaat.
0: Ding op
1: hij is alweer bijna terug. Ik kan mijn ooghoek...
3: Kan ik daar redden, een koffiepot.
0: Oh, kijk op een koffiepotje.
3: Ja, joh.
0: Ja. Niet laten vallen, is hij stuk.
3: Pats.
0: Dat is van glas. Dat is van glas.
3: Hier boven de zet.
2: Wat staat erop?
0: Daar staat... Bravilor Bonamat.
2: Ja,
0: zei
2: ik toch?
0: Maar dat was, ik ga straks even kijken bij het andere potje wat daar staat.
2: Ja, geen Bravilor waarschijnlijk.
3: Nee. Nee.
2: Ik zag hem staan.
0: Wel filterkoffie.
1: Altijd best.
0: Ja, nu hebben we in ieder geval geen hoofdpijn.
2: Filterkoffie is echt niet altijd best.
1: Nou, wij hebben die cupjes thuis. Die vind ik echt niet... Ik vind dit veel beter.
2: Dit is wel beter.
3: Nespresso.
0: Het is, laten we heel eerlijk zijn, niet om het pand af te kraken. Jawel. Het is geen hoofdpijnkoffie. We gaan naar de muziek. Zometeen een terug vooruitblik op het WK. En we gaan nog een nummertje draaien van Revelation 92. Maar dit is Sia en David Guetta.

0: Eminem met Houdini hoorde hier bij de Rick Rick Show op Eimond 360. Waar ga jij nou weer helemaal staan? Die doet het niet. Dat staat in een hele andere set, man. Kom jij nou weer. Dan ga
1: Rick, kom nou gewoon hier. Kom hier.
0: Wat zie je nou weer grappig te doen ook?
2: Je kan
0: nou
2: gewoon naast komen staan.
1: We delen gewoon deze mic.
0: We hebben één keer een programma in de nieuwste.
3: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
3: Dankjewel.
0: Gelijk weer.
1: Kom hier.
0: Je moet er ook bij staan, want we zouden voor gaan kijken voor het WK. We zouden even gaan... preview. Jij bent voetbalkenner.
3: Je hebt vijf man met de mic. Kan niet één iemand een preview van het WK doen?
0: Ik mag jij het overnemen van mij. Ik ben geen voetbalkenner.
4: Ja, doe dat. Dat is goed. Doe maar.
5: Beer, pak anders deze mic, want ik heb ook niet gevoetbal. Dan pak jij dit.
1: Ja. Ja, oké. Nou, dit gaan we dus doen. Helemaal goed. Ja. Willen we nog een leuk feitje weten over voetbal?
4: Nou, vertel.
1: Ik weet niks dit keer, dus...
4: Dat is wel slecht.
1: Sorry.
2: Hij is hard aan het nadenken.
0: Ja. Leuk feitje.
1: Oh, leuk feitje. Wat deed Johan Cruijff in de pauzes van de wedstrijden?
0: Voetballen.
1: Een peukje roken.
4: Ja, een
1: checkie roken. Of een checkie, dat weet ik niet. Maar zoiets in die in de buurt.
3: Ja. Dus in die zin lijkt Jordi best wel een beetje op Johan Cruijff.
4: Dit is de nieuwe. Hij voetbalt alleen niet.
3: Jordi Cruijff.
0: Nee, daar moet hij nog mee beginnen. Dat is de volgende stap. Volgende stap is inderdaad voetballen. Maar jongens, wat denken we van het WK? Ja, drie verschillende landen, andere kant van de wereld. Alle wedstrijden zijn echt op een ongelofelijke
4: rottijd. Nee, man.
1: Nou, heel eerlijk jongens, laten we...
4: Het valt wel mee hoor.
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Laten we even terugkomen op het feit. Ik vind het wel een beetje raar dat we naar de hoofdstad van Mexico... Want ze spelen in drie stadions.
0: Mexico
1: toch? Ja, eentje Quaria.
4: Ja, ik weet wat je bedoelt. Moeilijke naam. Dat is wel gezellig daar altijd.
1: Ja, er zijn daar zoveel doden. Dat is niet normaal. Er zijn iets van 657.000 mensen doodgegaan vanaf een bepaald jaar tot nu. En dat vind ik best wel zorgwekkend dat we daar dan lekker voetballen.
0: In die stad,
4: voetbalfeest.
1: Er is een 7-jarig jochie gevonden naast dat stadion.
3: Wat deed hij daar dan?
1: Ja, die is gewoon vermoord. die zat in een vuilniszak. Ja. Alleen zijn botten waren nog over.
4: Waar heb je dat gevonden?
1: Dat heb ik mij laten vertellen.
0: Heb ik op Facebook gelezen?
1: Nee, niet Facebook. Nee, gewoon op de... misschien klik ik nu als een wappie, maar ja, gewoon op de NOS.
4: En met Riet Zuiver daar.
1: En of Nieuwsuur trouwens.
4: Ja, Riet Zuiver hoor. Bij NOS had ik het ook wel gezien.
1: Ja, dus... Ja, maar goed, ik vind het wel heel leuk dat we het weer gaan doen.
0: Het WK.
3: Ik heb er ook heel veel zin in.
0: Ja. Het is toch één keer in de 4 jaar, hè?
1: Toch, ja. Daarom, ik kijk er toch naar uit. Dan volg ik voetbal wel. Anders niet. Ik vind het zo stom. Maar niet met WK.
4: Dan is de vraag, Tini.
1: Ja.
4: Die wordt de wereldkampioen.
1: Ja, ik ga iets zeggen wat jullie misschien een beetje op de schrik zet. Ja.
0: Ik sta nu, hè? Ik ben nu sneller bij je dan dat ik...
1: Ik denk dat Nederland gaat winnen.
0: Ik dacht precies hetzelfde.
1: Weet je waarom? Er is een gozer, die heeft het WK vorige keer voorspeld en dat is uitgekomen. En het jaar daarvoor heeft hij dat ook gedaan en dat is ook uitgekomen. Dus als dit, hè, ik bedoel...
4: Oké, kan... Ik heb weinig vertrouwen in.
1: Ja, ik ook. Ik echt nul. Want we hebben echt een selectie, daar kun je net aan met Erke Edo tegenspelen.
4: Tijdens die persconferentie zegt hij, er werd gevraagd van, nemen jullie de vierde keeper mee? Heel lang verhaal. Ja, getwijfeld, bla bla. En toen vroeg er dus daarna nog een journalist van, gaat er dan een trainer mee? Past niet in het budget?
1: Wop.
4: Past niet in het budget.
0: Welk budget?
4: Ja,
0: dat is toch budget, een ongelimiteerd budget.
4: Ja, maar het mooiste. Hij zegt dus gewoon met droge ogen. Past niet in het budget. Wat ga je er doen? Rummy cuppen. Je gaat naar het wereldkampioenschap, hè? Ga je past niet in het budget.
1: Nou, ik denk wel dat we iets verder gaan komen dan. Ik bedoel, in het EK tegen Frankrijk was dat toch? Deden we toch ook best goed? Of was dat ook het WK? Nee, dat was ook het WK. Tegen Frankrijk. Toen hadden we wel verloren. Maar want toen moest Frankrijk tegen Argentinië.
4: Volgens mij moest tegen Argentinië. Oh, in de finale bedoel je?
1: Ja.
4: Wij hebben toen niet tegen Frankrijk gespeeld, hè? Tegen Argentinië gingen we eruit.
3: Ja. We hebben tegen
1: dat was die hele van dat was een onwijs leuke wedstrijd. Ja. Ja.
4: Laos zit daar op de Bahama's met zijn rekening gevuld door Infantino.
0: Heerlijk.
1: Ik vind er wat van. Hoe zie jij het? Jij dacht ook Nederland.
0: Nederland gaat winnen. Klaar. Dit
1: waarom?
0: Het jaar.
1: Ja, dat is jouw reden.
0: Voel ik gewoon. Als ik daaraan denk, beginnen de dingen te tintelen. Dat kan alleen maar waar zijn.
1: Dat wil je gewoon. Ik hoop stiekem Polen. Daar gaat veel beter. Het zou wel een statement zijn.
0: Polen vind ik toch...
4: Ik ga je even uit de helpen.
0: Polen
4: niet mee.
1: Nou ja, jongens, dat laat ook meteen even de kennis van mij van voetbal weten. Ik vind het gewoon leuk om te volgen. Nee.
0: Lekker. Ik ben benieuwd. We gaan het natuurlijk nauw volgen met de Rick Rick Show WK. Elke keer als de wedstrijd gespeeld is, zal het voetbalteam hier het even overnemen. We gaan even naar een andere expertise. We hebben niet zo heel lang de tijd meer. 3 minuten en 45 seconden. Maar jij wou wel nog even iets doen, Ruben. Wat wou je doen? We kunnen het eventjes laten horen. Je kan even vertellen, eventjes laten horen. En dan gaan we daarna...
4: Als je dan gewoon dan doe je gewoon de tweede drop, als je daar even heen. Maar dan niet zeg maar begin tweede drop, hè.
0: Ja.
4: Dus je doet dan wel gewoon bij die... Wacht, kom even bij je kijken.
0: Kom even bij me kijken.
3: Hij is onderweg.
0: Oh. Vanaf... Wat zeg je?
4: Ja.
0: Hier. Ja. Zo, doen we gewoon even een stukje zo.
4: Nou, ik loop al een tijdje te roepen dat ik muziek aan het afmaken ben.
1: En die dag, ik neem het even over, die dag is eindelijk gearriveerd. Ik ben nog nooit zo trots geweest als dit moment. En jullie gaan hier in de studio staan, zitten, liggen, kruipen, maakt niet uit. Maar je gaat gewoon even omver geblazen worden.
4: Ja, dus ik heb wat afgemaakt. Bijna release ready.
0: Bijna.
4: Dus ik dacht, misschien leuk, ja? Hè? Ja. Nieuwe locatie. Ja? Doen we even een klein previewtje.
0: Klein previewtje.
1: Onwijs veel zin in.
0: Zullen we even een previewtje doen?
4: Ja, doe maar.
0: Gaan we hem even draaien.

0: voor een eerste release die eraan zit te komen.
1: Ja, man.
2: Nou, ik vind echt wel dat dit gewoon... Dit moet je natuurlijk wel met knijterharde subs horen, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
2: He, dat je radio gewoon even wil beweren dat hij ook uit de radio kan komen.
3: Ja. Kijk, hier zit nog geen master op. Dat moet ik eerlijk kennen, maar hou nog even tijd voor.
0: Ik vind wel even een applausje voor het. Nee, maar voor een eerste release vind ik inderdaad wel. Dan moet je ook gewoon inderdaad dat, moet je dat ook gewoon doen.
1: Wanneer komt hij uit?
3: Ja, dan
0: ja.
2: Nou, het liefst gisteren, maar...
0: Het liefst gisteren.
3: Ja, ik wil eigenlijk, ik weet niet hoeveel tijd hebben we nog?
0: Nog 50 seconden.
3: Oeh, dat wordt krap. Doe maar gewoon aan.
0: Doe maar gewoon helemaal aan.
3: Nee, gewoon een stukje.
0: Wat voor stukje wil
3: doe
0: je?
3: Maar... ik heb andere.
0: Hè? Huh?
3: Ik heb andere gestuurd.
0: Oh, ja, die heb ik even niet erbij.
3: Oh, nou, mij niet. Jammer. Volgende keer. Helaas. Volgende week.
0: Volgende week.
2: En u ziet het in de volgende aflevering.
3: Die wil ik dus als eerste release.
0: Helemaal goed. Dames en heren, dit was het einde van de Rick Rick Show hier op IJmond 360. Maar niet getreurd, de mensen blijven nog in de studio. We gaan zo meteen over naar de Weekend Warriors. We gaan lekker door naar de 90s Steel Heroes. En daarna gaan we live draaien met een hele studio vol. Ik zou zeggen, pak het.

0: Ik zou zeggen, tot zometeen. En blijf erbij. Hartstikke leuk.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De nieuwe weg, stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
8: Het vaste adres voor alle kleding. Zoals Le Dupe, Stedevaart, Olymp en Fellows. Juist, grootmode natuurlijk, aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Kostuums, vrije tijdskleding, pantalons en jeans van Meijer, Gardeur, Pierre Cardin en Alberto. Ja, zelfs complete trouwkostuums van Cavallaro en Diegel. Ga snel naar grootsmode.nl of beter nog naar de Alkmaarseweg 22 Beverwijk. Want grootsmode, dat is net dat kleine beetje meer.
9: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
10: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Weekend Warriors, 90s Still Heroes.

0: Ja, een hele goede avond. We zijn live vanuit locatie Beverwijk op de Hemkade. Het is de Omroep Eimond 360 en je luistert naar de Weekend Warriors Night is Still Heroes. We zijn er weer bij vanavond.
1: Let's go.
0: Let's go. Hele goede avond.
1: We hebben er zin in.
0: We hebben er zin in.
1: Zeker.
0: We zijn er weer. Ik vind het wel een beetje spannend om hier te staan. Nieuwe studio, nieuwe tafel, nieuwe techniek, nieuwe snufjes, nieuwe tufjes, nieuwe frummeltjes.
2: Eigenlijk is alles nieuw. Je begint opnieuw.
0: Ja, ja.
2: Hier sta je dan.
0: Van het nieuwe nulpunt. Dit is het.
1: Dit is het nieuwe nulpunt inderdaad. Maar we zijn er. We hebben er zin in.
0: We hebben er zin in.
1: En we gaan wel lekker klassiek beginnen. Met de 90's.
0: Ja, ja, ja. We gaan beginnen met de 90's inderdaad. Ik heb een kleine playlistje voorbereid toen ik thuis was. En de meeste Eurodance tunes die hebben we al een keertje afgedraaid in de afgelopen jaren. Dus we gaan nu wat meer richting de sing-songwriters, een beetje rock. En dan komen we een heel end, denk ik.
1: Ik zie een mooie lijstje staan inderdaad.
0: Ik zie, ja, dat klopt inderdaad. We gaan zo meteen aftrappen met Robbie Williams. Zeg ik goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Ik moet wel een stukje omhoog scrollen, Tim. Gangsta's Paradise, daarmee gaan we straks aftrappen. Dan hebben we Robbie Williams, Coolio. Happy Entertain You. Dan hebben we zometeen de Ultimate Chaos met Casanova. Daarna gaan we naar Till I Come van ATB. Club Bizarre en eindigen met Scooter Friends. Om even lekker
1: De beuk erin te gooien.
0: Van vier.
1: Lekker.
0: Dus dat is het voor de 90's. En wat gaan we dan doen daarna? Ik heb hier, je kan natuurlijk niet meekijken live. Maar ik heb hier de set opgebouwd. Het staat allemaal super strak en past precies.
2: Wat mooi.
0: Dus we gaan daarna lekker live draaien met z'n allen. We zijn hier met een DJ of 5, 6. Dus dat moet zeker goed komen.
1: Zeker.
0: Ja,
1: dat is het.
0: Dit wordt hem.
1: Dat is het. Ja, langer en korter kan je niet maken.
0: Nee.
1: Het is heel duidelijk. Gewoon 90's. Lekker classic. Lekker leuk. Lekker prima.
0: Dus we gaan nu aftrappen Coolio met Gangsta's Paradise.

0: Let Me Entertain You van Robbie Williams. En de enige die naast het scherm zit om te kijken, om te zien hoe lang het nummer nog duurt, die praat er het hardste doorheen op een gegeven moment.
1: Zo jammer dit.
0: Zo jammer dit weer. Hè. Hey, Let Me Entertain You van Robbie Williams. Veel mensen kennen natuurlijk het nummer, maar ze kennen niet het verhaal erachter. Want Let Me Entertain You was eigenlijk een soort statement van Robbie na zijn vertrek uit Take That. En hij wilde zo ver mogelijk weg van het brave boyband imago. En maakte daarom bewust een nummer dat veel ruiger, luidruchtiger en provocerender was. En het nummer werd geschreven met Guy Chambers, die later zijn belangrijkste songwriter werd. Het was een van de eerste nummers die ze samen maakten. De iconische zwart-witte videoclip waarin Robbie eruit ziet als een soort gestoorde glamrock clown was geïnspireerd door artiesten als Freddie Mercury, Marilyn Manson en de theatrale rockshows uit de jaren 70. Dat uiterlijk werd later zelfs een terugkerend onderdeel van veel liveshows. Wat veel mensen nog verkeerd inschatten. Tegenwoordig voelt het nummer als een gigantische wereldhit. Maar in het Verenigd Koninkrijk kwam het slechts tot nummer 3 in de hitlijsten. Toch groeide het uit tot misschien wel Robbie's bekendste livesong ooit. Hij opent er ruim 25 jaar later nog steeds regelmatig zijn concerten mee. Het nummer is zo verbonden geraakt met Robbie Williams dat veel mensen denken dat het zijn grootste hit was. En in werkelijkheid scoorden nummers als Angel, Millennium en later nog Rock DJ Commercial vaak nog groter. Maar qua live energie en herkenbaarheid is Let Me Entertain You eigenlijk zijn officiële visitekaartje geworden.
1: De grootste banger die hij live heeft gespeeld.
0: Zeker.
1: Zeker. Hey, dat is inderdaad informatie wat ik nog niet wist. Ik bedoel, ik heb Robbie Williams in de lijst gezet omdat we hem onder andere nog niet besproken hadden. Dus dit is een first van mij. Maar ik denk dat dit een heel mooie aanvulling is op de tune.
0: Ja, toch?
1: Ja, dat dacht ik.
0: Dat dacht ik.
1: wij gaan verder met The Ultimate Chaos en Casanova.

0: officieel de titel 9PM, maar onder heel veel mensen staat hij bekend als Till I Come van ATB. En over die titel is gelijk wel wat leuks te vertellen, want de titel 9PM ontstond letterlijk doordat ATB aan het produceren was, terwijl zijn date in de studio zat te wachten. Hij liet haar zijn apparatuur zien en hij begon een beetje een melodie uit te proberen. En hij raakte zo compleet in een creatieve tunnelvisie en vergat praktisch dat ze er nog was. En toen ze uiteindelijk zeiden dat ze naar de bioscoop moesten, keek hij op de klok. 9 uur, daarom sloeg hij het project op als 9PM. En dat iconische geluid, wat veel mensen, die beroemde hoek, dat klinkt als een synthesizer. Maar het begon eigenlijk als een gitaargeluid dat ATB zo zwaar bewerkte. En die wobbelende melodie, die werd uiteindelijk zo herkenbaar dat het bijna het handelsmerk van ATB werd. Sterker nog, andere producers probeerden dat geluid jarenlang na te maken. Till I Come was de eerste trendstrek ooit die op nummer 1 binnenkwam in de Britse hitlijst. En tegenwoordig klinkt dat logisch. Maar eind jaren 90 was dat best bijzonder, omdat trends toen nog vooral als clubmuziek werd gezien en niet als mainstream popmuziek. Het nummer voelt alsof er veel gezongen wordt, maar eigenlijk bestaat de tekst bijna volledig uit één korte zin die steeds herhaald wordt. Je raadt het al.
1: Till I Come.
0: Till I Come. Dat was een sample van een oudere danceplaat van ATB. En die gebruikte hij omdat hij het nummer nog iets, nou, had nog iets extra's nodig. En de reden dat veel 90's liefhebbers dit nummer onthouden, was dat een van de eerste trendsplaten die op de radio te horen waren. Een stukje op Reddit zie je zelfs dat tientallen reacties van mensen die zeggen dat dit nummer hun introductie was tot de elektronische muziek die ze de dag van vandaag kennen.
2: Wauw.
1: Wauw.
0: Ja, hè?
3: Ik ben er even stil van.
2: Ja, zo leer je nog wel.
3: Zo leer je nog eens wat.
0: Mooi. Lekker nummertje. Inderdaad, best een iconisch gitaardingetje.
3: Zeker. Ook wel bijzonder dat heel veel producers, want dat zijn er nogal heden ten dagen, dat die ook geprobeerd hebben om het melodietje na te spelen. Maar dat het dus gewoon niet lukt om de authentieke sound erin te krijgen.
0: Ja, omdat het uiteindelijk gewoon een gitaar blijkt te zijn. Leuk feitje daarbij komende, dat heeft niks met de 90's te maken, maar Tame Impala kennen jullie wel. Tame Impala heeft een heel bekend nummer. Ik vergeet elke keer de naam, Let It Happen, het is die andere.
2: The Less I Know The Better.
0: The Less I Know The Better. Alle instrumenten die je hoort, zijn gitaren.
1: Wauw. Geen bass. Ook nog erbij?
0: Ja, wel drum sample natuurlijk. Maar alle geluiden die je hoort, dat is ook een video op YouTube, dat zijn gitaren, want hij kon nog geen piano spelen. Hij wist nog de akkoorden en dat soort dingen niet. Dus hij had gewoon een gitaar, want gitaar kon hij wel spelen. En heeft hij geoefend, geprobeerd, geëxperimenteerd met heel veel verschillende pedalen, want dan kan je natuurlijk de sound aanpassen. Daardoor heeft hij dat liedje gemaakt.
2: Wow.
3: Alles rond. Dat is wel bijzonder.
0: Leuk feitje tussendoor.
2: Ja, maar is dat The Less I Know The Better of is dat die ander? Want nee, het album komt uit...
3: Ja?
2: Nou, het was uit 2018 of zo.
0: Zoiets.
2: Maar hij maakt echt al sinds 2008, 2012 muziek of zo.
0: Ja, zoiets. Maar waarschijnlijk is het dan wel zoiets geweest als een project wat hij toen... Want The Less I Know The Better zou origineel niet voor hem zijn. Hij moest dat produceren voor iemand anders. En die zei, dit is te Tame Impala-achtig om niet door jou te laten maken. Dus doe er zelf wat mee. Toen heeft hij hem uiteindelijk uitgebouwd tot het nummer wat we nu kennen. Album Currents trouwens kwam uit in 2015.
2: 2015?
0: Ja. En ik heb hem van het weekend op LP gekocht.
2: Nice, dat zag ik trouwens. Ja, wat leuk.
0: Ja, even tussendoor. Maar hij heeft niks met het programma te maken.
3: In de collectie.
0: moest even opscheppen. Wat hebben we nog meer, Tim?
3: Wij gaan verder met Club Bizarre van U96. Zeg het goed? Nee.
0: U96.
3: U96, ja. Engels, hè? En getallen door elkaar halen.
0: U96.

0: van Scooter. En terwijl de HP Baxter, zoals de zanger heette, altijd gekke uitspraken heeft, heel veel onzin uitspraken, is dit eigenlijk een van de meest positieve. De beroemdste regel, the only way to have a friend is to be a friend. En dat is eigenlijk een soort van levensmotto van hem geworden. We vroegen net in de studio, wat voor gekke uitspraken heeft HP Baxter nou gedaan? Nou, een paar absolute klassiekers.
1: Mag ik raden?
2: Nee. How much is the fish?
0: die valt op zich nog
1: wel. Nee, dat is raar.
0: It's not a bird. It's not a bird, it's not a plane. It must be Dave who's on the train.
1: Ah, ja.
0: Respect to the man in the ice cream van. The question is, what is the question? Don't throw away the banana boxes. Shouting is for the family.
3: Maar een man heeft zeker wietjes gerookt.
0: Zeker wieten, maar.
1: Nee.
0: Ik rook niet op de straat, ik rook op de stoep. Clear up your mind. Zebras crossing the street. The sky has changed. Can you smell the sun? We are not the monkeys, but we've got the key. And I am the horseman, I'm mentally mad. Dat zijn een paar van de bizarre uitspraken.
4: Maar die man zal waarschijnlijk alleen maar naar een feest gaan waar iedereen helemaal fucked is.
0: Waar Jordi ook heel vaak. Jordi, die komt zo.
3: Ik wou het niet zeggen.
1: We wouden vriendelijk blijven.
0: Jordi komt zo meteen binnen. We are not the monkeys, but we've got the key. Dan komt hij binnen. En how much is the fish?
2: Jordi is die hond daar ook al lopen op zo'n
0: feest? Ja, die kan
3: loopt vooraan met zijn vlag.
0: Ja.
3: I'm the leader.
0: Don't throw away the banana boxes. Shouting is for the family. Clear up your mind, zebras are crossing the street.
2: Ik zie het wel gebeuren.
0: Ja. Goed, dat waren de 90's.
2: Inderdaad, het waren de 90's. We zijn de klok van half gepasseerd. Per over zelfs.
1: Nou, dat is wel een beetje een understatement.
2: Wat? Geef per over?
1: Dat zijn we een klein beetje over half heen.
0: Ja, maar hoe langer jij gaat klagen dat we eroverheen zitten, hoe langer we eroverheen gaan.
1: Precies. Ja, maar ik vond toch belangrijk dat er wel eventjes aandacht naar was.
0: Zeker. Korter.
2: Bedankt voor deze statement.
0: Mand.
1: Wauw. Ja. Wow.
2: Mand. Ja, we hebben achter de set.
3: DJ Mand.
2: DJ Mand.
0: Ja, hallo.
2: Hey, hallo.
0: Hey, hallo.
5: Zal ik me nou? Ja, fuck it. Ik ga
0: nu bear with you gewoon. Hey, hallo.
2: Beer, die gaat even een setje draaien voor ons. Beer, ben je er klaar voor? Want ik moet het kort houden, heb ik hier begrepen.
0: Mand.
1: Vertel wat je doet anders, kan er ook nog wel bij.
2: Nee, oh, dat dan weer wel.
5: Ik ga met mijn goede vrienden muziek draaien. En ik mag beginnen, dat is een hele eer is.
1: Ik wens jou heel veel plezier.
3: Succes.
2: Kun je nog wat loslaten over het genre? Of zeggen van, ga maar luisteren en ontdek het.
3: Babbeling.
5: Beetje vrolijk house. En dan
2: beetje vrolijk
5: house. Opbouwen, naar wie komt er naar mij?
3: Weet
5: ik.
1: Zal ik aansluiten?
0: Oh, dat is
5: fijn. Zullen we een beetje back-to-back, een beetje tussendoor?
1: Nou begint te blozen.
0: Back in back.
3: Dat is een hele eer.
1: Ik wil wel in jouw back.
3: Back-to-back met Beer. Dat is een eer.
0: Heb je ook erachter
3: back met Beer.
1: Nee, zonder grappen. Beer, take it away. Kom je zo meteen helpen.
6: We are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.

0: Stars. Dit is een live set met... Ben je erbij, Ruben? Als het goed is, ben jij nou live?
1: Pak even ben ik nu live, ja?
0: Ja, je bent live. Ik wilde even een jingletje tussendoor doen. Want ik wilde zeggen dat we luisteren naar de Weekendwarriors vanavond.
1: Maar die kon je niet vinden.
0: Nou ja, en we hebben nu een live DJ, Bear With Me.
1: Ja.
0: Die is lekker zo met zijn tunes aan het draaien. Dus ik denk, ik kondig dat even aan. En vervolgens doe ik nog even... En dan zijn we er.
1: Ja. Nou, vind ik ook. Nou, ga je gang.
0: Dus voor de luisteraars, live setje van Bear With Me. Bij de Weekendwarriors. Omroep Eindhoven.

Ja, jullie luisteren naar een live setje van Bear With Me en Tini hier op IJmond 360. Ze hebben er zin in. We gaan nog lekker even door. Zet de speakers thuis wat harder. Pak even wat lekkers te drinken. En het feestje komt heel

Voor je 90's TV wordt daarna het eerste half uur een aantal 90's classics hebben gedraaid. En vervolgens live 18 minuten in onze huiskamer, de set. Met Bear With Me en die nu een live setje aan het draaien zijn. Super dikke muziek. Volgend uur zijn we weer terug met meer live sets. Dus blijf vooral even luisteren, hè? Dan zijn we terug.

0: Weekend Warriors.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond. De nieuwe weg. Stoproken.nl. Stel je voor, een leven zonder roken of vapen. Geen stress meer over waar en wanneer je dat kunt doen. Niet meer afhankelijk, maar wel lucht, energie en vrijheid. Volg onze online cursus vanuit huis of op locatie in IJmuiden. De nieuwe weg, stoproken.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marenlaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Binnenkort ruis op je radio.
8: Klopt.
7: Met de komst van Eimond 360.

0: Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ja, een hele goede avond. We zijn er weer bij vanavond.
1: Zeker.
0: Ja, ik moet nog even qua schuifjes en dingen de tafel creëren als op de oude locatie.
1: Dus dat is oké. Het is oké.
0: We zijn er weer bij vanavond, bij de Weekend Warriors. Het is even na 9 op deze schitterende, zonderachtige zaterdagavond. En we zijn er weer bij met de Weekend Warriors vanuit de Hendelskade, Beverwijk, op de nieuwe locatie. En we gaan er weer een mooi feestje van maken.
1: Zeker.
0: Even kijken. Ja, Rick de Beer is ook achter de microfoon. DJ Beer With Me. Je hebt vorige uur onder andere met Tini gedraaid. Die staat hier nog steeds te draaien, maar die schuiven zo meteen wel even bij. hoe beviel het?
2: Ja, het begon lekker Spaans, lekker zomers.
0: Ja.
2: En toen kwam Tini erbij en toen werd het ruiger. En dat is perfect, want dat is volgens mij ook wat meer in jullie straatje past.
0: Ruig.
2: En er zijn tracks
0: gedraaid
2: die Ruben mee aan had bevolen. Dus die zijn zeer goed bevallen. Ik krijg een duimpje van hem rechts, heel erg gewaardeerd.
0: Dat is goed, het duimpje gaat omhoog.
2: Volgens mij ga ik ook even zijn hand schudden.
3: Ik ben trots.
4: Er wordt geschud. Hand er is geschud.
2: Hand is geschud.
4: Er is hand geschud. En geschud hand.
2: Parijs heeft de Champions League finale gewonnen.
4: Ja. Oh, spoiler. Spoiler. Ik was thuis nog terugkijken.
2: Ja, ja, vast.
4: Ik was thuis nog terugkijken.
2: Ja, ja, echt,
4: wat zeggen
2: ja.
4: jullie nou?
0: Parijs heeft de Champions League gewonnen.
3: Kijk. Volgens mij, als jij je tv aanzet op voetbal, dan zegt hij gewoon, wat gebeurt hier? Dan zegt hij, ben jij ziek? Ben jij dronken? Gaat het goed met je?
4: Want dan moet ik in quarantaine.
3: Die tv ploft zo van de muur.
4: Ja.
3: Kanaal 14, Ziggo. Boom!
4: Dat is mijn self-destruction knop in mijn huis. Omdat ik toch nooit voetbal kijk. Op het moment dat er een politie binnenkomt, doe ik snel 14 aan. Dan knalt het hele huis in elkaar.
2: Geen bewijs.
4: Moet niet per ongeluk als je zept van 1 naar 20. En dan dat je er langs... Nee, niet de 14, Ziggo! Nee! Yo Rick, ik zet even voetbal aan, is dat goed? Nee!
0: Niet
4: doen! Kan niet! Gaat helemaal fout!
0: Hey, hallo! Nou, het is in ieder geval gezellig hier in de studio, dat is super fijn.
1: Zeker.
0: Het volgende uur van Weekend Warriors. We hebben een aantal DJ's nog in de wachtrij staan om set te
4: draaien
0: hier. Er zijn er nog even snel 1, 2, 3 en nummer 4 staat hier al achter de set. Staat er ook nog eentje achter mij?
2: Ja.
0: Ik weet niet of hij dermate lucht.
4: Nee, die tijd hebben we niet. Die tijd hebben we niet. Kan niet. Kan niet, hebben we niet.
0: Ja, hebben we niet. Okay.
2: Hij zit op de klok, jongens. Hij zit op de klok.
0: Op de klok. Nou, oké. Dan.
4: Ja, laat maar.
0: Dan laten we het erbij. Ruben, die schrijft ook even aan.
4: Verkeerde, ja.
3: Hij kan niet meer draaien, want zijn USB is stuk.
0: Ja. Oh ja.
3: Die staat onder een hoek van 45 graden. Die
4: heb je hem even tussen de deur gezet?
2: Daar is hij.
3: Is een flight case. Hij haalt die deksel eraf. En die hele USB staat gewoon zo.
4: Oh, die had hij nog even in het ding gezet zeker?
2: Hij zat er nog steeds in. Ik was vergeten. Ik had de kist opgedaan. En Ruben die was er. Ik doe die kist op en ik zit te kijken.
4: Ja. Oh, wacht eens even. Dit knopje ken ik niet.
2: Hij zat er al gebogen in. Hij zat er gewoon aan het kijken van... Ja, die gaat het
3: maar
2: doen.
3: Maar de legendarische woorden. Zal hij het nog doen? Je zag gewoon de scheur erin staan. Zal hij het nog doen?
4: Ja, je weet het niet. Misschien het opslaggedeelte zit net nog even aangesloten, weet je wel.
0: Maar je hebt hem, heb je hem uiteindelijk nog aangesloten of dat niet?
3: Nee, ja, hij deed het niet.
2: Nee, die deed het niet meer.
0: Helaas.
4: Heerlijk.
2: Ik had alles nog wel op mijn computer gewoon staan, dus het was niet al te erg.
3: Maar we hebben wel gelachen.
2: Ja, dat wel. Dat wel.
4: Nu weer. Heerlijk.
0: Lekker.
4: Oh! Daar was hij. Ik was hem al kwijt. Maar dat ding gelaat hier. Nou, ik ga wel draaien zonder. Oh, gevonden.
0: Die doet het niet meer.
4: Ja. Heerlijk. Dankjewel. Fijn dat je zo opoffert voor ons.
0: Ondertussen is onze Tini dus nog steeds bezig met een live setje hierachter. Nou ja, goed, hij is nog bezig. Overgang gaat nog en het geluid komt er ook weer in. Dus dat is fijn. Dus wij gaan een live setje draaien. Dit is de Weekend Warriors live sets. Tini, Revelation 92, Dix 18 en de IYT staan er
4: nog bij.
0: Dus dat komt allemaal goed.
4: Rome.
0: En dan gaan we weer een mooie avond maken.
4: Oes, alles kan kapot.
0: Zeker.
5: We are the Weekend Warriors. Weekend Warriors.

0: Weekend Warriors.
1: Ja, en aan de switch is natuurlijk te horen dat iemand anders de decks overneemt. DJ I-White gaat er nu achter staan. Die gaat richting de reverse bass en de hardstyle. We gaan er nog even lekker inbeuken. Laat het horen. Voor het DJ I-White zet de speakers thuis of wat harder of wat zachter als je hele vervelende duur hebt. Het is maar een tip van mij. In ieder geval, we gaan genieten.
0: I am Techno.

Ja, terwijl DJ Eyewhite de DJ-set verlaat, komt Revelation naartoe in de plaats om het over te nemen. We gaan nog net even een tandje harder voor het laatste kwartiertje van deze uitzending. Dames en heren, echt, zeg even sorry tegen de buren. Zet de speakers wat harder, dat mag allemaal op deze zaterdagavond. We gaan er nog even keihard erheen. Zometeen, Revelation, 92. Weekend, Warrior in just one beam.

0: De dag dat inbrekers bij u aankloppen moet nog komen. Het moment dat inbrekers zich over uw eigendommen ontfermen is dichterbij dan u denkt. Klop daarom tijdig aan bij Stals IJzerwaren. Stals kan u met veel nuttige tips en eenvoudige aanpassingen een veilig gevoel geven. Veiligheid in veelvoud. Sloten en beveiliging voor deuren en ramen. Stals op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden. Want inbrekers... die kloppen nog steeds niet. Kijk voor meer informatie www.rondstals.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Alzheimer? Ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed. Ik ben niet oud. In mijn chalet hierboven zit er nog geen gaten. Maar op een dag. En dat laat mij niet koud.

al te groot. Het gaat over mijn laatste dag als u toeslaat.

een dochter. Een zoon. En één ding. Mag u zeker pakken. Daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zakken. Maar ik smeek, neem mij mijn doodsangst af. Zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijne zonder angst. Meneer Alzheimer, valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst. Dus dat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijne zonder angst. Meneer Alzheimer, valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang bang.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.